0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leuksteticket.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leuksteticket.be.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
7: Goedemorgen. Noordoosten van Spanje is getroffen door zwaar noodweer. De regen viel er met bakken uit de lucht en dat veroorzaakte problemen op de luchthavens van Barcelona en Valencia. Heel wat vluchten konden niet vertrekken of met vertraging. Ook het openbaar vervoer viel deels stil, onder meer door de zware overstromingen. In Barcelona is daarbij een dode gevallen. Een man werd met zijn auto meegesleurd door een rivier en overleefde het niet. De Catalaanse hulpdiensten hebben het over meer dan 500 incidenten. Miljoenen Italianen moeten volgend jaar geen verkeersbelasting betalen door de hoge brandstofprijzen. Dat heeft de Italiaanse regering beslist. De maatregel geldt niet alleen voor auto's, maar ook voor scooters en bromfietsen en zo. Wel maar voor één voertuig per eigenaar. De verkeersbelasting levert de Italiaanse regering elk jaar meer dan 7 miljard euro op. En in de competitiefase van de Europa League heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen, later wel droger bij 19 graden.
6: Dit is Joe Gold.
1: Alleen maar golden hits
6: uit de 60s,
1: 70s
6: en meer.

0: Tess op date met Alex Agnew.
1: Ja, het is echt fantastisch. Dat is onze vlog van Tess.
2: Een podcast.
1: Elke week doet ze dan allerlei gesprekken met mensen waar ze praat over de liefde en over seks. En het is deze keer met Alex Agnew. Maar het is wel heel grappig, want Agnew vertelt dat hij soms, als hij bezig is met de daad, beste Anke, dat er dan muziek in zijn hoofd zit. En dan niet eens gewoon in de kamer, maar in zijn hoofd. En dan denk je, oké, welke muziek zou in je hoofd zitten als je bezig bent met het bedrijven van de liefde? Dan denk je aan zoiets moois, zo. Oh ja, kom wat dichterbij. Zo.
2: Dat is uw plaatje zeker, hè?
1: Zoiets moois. Of bijvoorbeeld, dit hier zou ook wel kunnen werken.
2: Ja, dat werkt bij mij.
1: Werkt het bij jou? Sexual Healing van Marvin Gaye. Maar bij Alex Agnew gebeuren de rare dingen.
3: Wat ik wel heb, is een lieken horen in mijn kop. Dat is heel ambetant. En een onnozel nummer, hè. Niet een nummer van... Take my breath away. Nee, zo. Ik weet het niet zo. Get up, get the car, now Joe. Nee. I've been here a long time ago. Where to come from, where to go. Dan kies ik, what the fuck, zit dat niet
2: maar
3: in mijn kop?
2: Maar nee, dat kan niet.
3: Ja, dat kan wel.
2: Echt?
3: Nou, ik heb wel meegemokt. Yes, I have done it.
2: En is dat bevorderlijk?
3: Nee. Of? Nee, is het antwoord dat u zoekt. Schootjes.
2: Maar hè, nu zijn we allemaal besmet. Dit kunnen we nooit meer onthoren, dat Alex Agnew tijdens zijn seks... Cut my jaw.
1: Misschien zijn er nog wel zo'n die mensen die zoiets hebben van... Move it, baby. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets of dit. Wiggle, wiggle,
2: dat denk ik aan mijn kind.
1: Max, don't be
2: sexy. Ja, dat wil ik niet horen.
1: Nee, of bijvoorbeeld dit hier voor mensen die echt kritisch zijn. Don't want no short dick man. Ja, ik weet, dat is toch raar, hè? Is toch raar,
2: ja, dat is speciaal, man.
1: Speciaal,
2: hè? Wat is uw muziek dan buiten Minnie Riperton?
1: Ga ik naar mijn grote collectie met... Sfeervolle tantrische...
2: Nee,
1: maar als er muziek op staat, dan moet het wel zo eerder in de eerste richting zijn. Toch niet van dat gekke. Toch niet van...
2: Maar ik ben wel blij dat ik hoor dat jij...
1: Dat ik seks heb. Dat is bij jou.
2: Bij mij is het just niks, want ik moet die trippelende kindervoetjes naar boven horen komen. Dus we hebben geen muziek.
1: Och, garme. En bij jullie, beste luisteraars, welke muziek staat erop? Is het Cotton Eye Joe? Of is Sexual Healing? Of hebben jullie zoiets van... Nee, geen muziek.

0: Sven en Anke.
1: Je kan de podcast met Alex Agnew en onze Tess nu al bekijken en beluisteren op de diverse kanalen. En Alex Agnew vertelt van alles. We moeten straks nog eens een stukje laten horen. Maar wat al heel bijzonder is, is dat hij soms tijdens het vrijen muziek in zijn hoofd heeft. In zijn geval is dat... Cop Night Joe.
2: Hoe gek. Stap het wel, de stier bereiden.
1: Ja, hoe raar is dat. Maar we vroegen aan jullie, zijn er ook van die liedjes die jullie in jullie hoofd hebben tijdens de daad? En Benny, die heeft een hele bijzondere.
3: Goedemorgen Sven en Anke. Mijn eerste seksuele ervaring was op de achtergrond met muziek van Divine, Shoot Your Shot. En nu ben ik x aantal jaar later. En er zijn momenten op het moment dat ik klaarkom, dat die muziek nog steeds door mijn hoofd speelt.

0: die zijn een shotshoot. Er komen heel veel berichtjes binnen. Nathalie zegt, Leave the Door Open van Bruno Mars. Dat snap ik. En dat vindt mijn Tom trouwens ook een goed liedje. Maar ja, we zetten geen muziek op, want wij moeten kindervoetjes op de trap horen. Wat komt hier nog binnen? Take me to the candy shop. Sucking on my lollipop. Bjorn stuurt dat. John zegt, fuck you van Lily Allen, hoor ik nog wel eens graag. Amai. En Jesse zegt, I want to break free. Want bij mijn ex-vriend was het zo saai in bed. Ja,
1: en de drie die los van elkaar hebben gezegd, bij ons is het heel vaak als ik goesting heb dat zij zegt,
0: ik heb een heel zwaar leven.
1: Het gaat even niet,
0: heel zwaar. Alles is voor mij ontzettend moeilijk.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
0: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
6: Hallo.
5: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
6: Ja, ik wil autotechniek studeren.
5: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
6: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
5: Ja.
6: En dan krijg ik misschien wat centjes.
5: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Dit is Joe Gold.

0: half zeven. Een tip voor een stabiel leven.
1: Uitglijden op de dancefloor, of op een podium, of bij jou thuis in de keuken als je een housewarming geeft. Ja, ik durf soms niet voluit dansen uit schrik om toch maar nog eens een tand te verliezen door een venijnig slippertje. Been there.
2: Is dat echt gebeurd? Met dansen? Met
1: de speelplaats. Vallen? Dat kan soms ook heel glad zijn. Een tweede studiejaar, ja. Roxy Dekker, dat is de hitprinses uit Nederland.

0: Nederland die je kent van dit onder andere. Vanaf ben jij de baby
1: en ik de sugar daddy. Ja, ja, ja. Dus dan zo'n beetje
0: sugar daddy. En draai eens met die pil. Ja, die is eens keihard op haar bekje gegaan op Lowlands. Dat is Pukkelpop van Holland. Ja, uitglijden op zo'n podium, dat kan zo gemeen spekglad zijn. Maar Roxy Rowe die heeft een tip gekregen van onze hitprinses om dat niet meer voor te hebben.
2: Nou ja, ik heb dus ooit van Pommelien gezien dat je cola op je zool moet smeren, want dat plakt. En dan glij je niet uit. Nou, dat vond ik echt de beste tip ooit.
0: Maar goed, heel goed in beeld.
1: Cola, ja, ja.
0: Als je een danseres bent of dit of dat, hè. Zelfs al is het maar gewoon gemeentelijk, hè, dat je zo'n optreden in het cultureel centrum
1: moet geven. Cola op je zool, hè.
0: Maar ja.
1: Fanta zal ook werken, hè.
0: Fanta, Sprite.
1: Bier, hè. Maar bier, maar dat is geen mop, hè. Als je echt naar een feest gaat, soms als je als DJ bier over je heen krijgt, want je denkt, ik kan in elk geval niet meer uitglijden.
0: Sander doet dat volgens mij ook.
3: Ja? Met de carnaval doen we dat. Als wij daarna, dat is ook altijd van die gladde zaaltjes. En dan gooien wij daar een beetje bier en dan wat confetti over. Oh, daar is zelfs een liedje over gemaakt. Hij bleef ik plekken, hier blijf ik plakken. Ja. Omdat je daar kan... hier goed.
0: En kan je ook letterlijk
3: en dan
0: op een bepaald moment
3: sta je echt zo...
0: Ja, kan je niet meer bewegen.
3: Kan je niet meer naar huis.
0: Ja, dat is, en dan, ja, dan moet je blijven moet je, tot het is uitgewerkt.
1: Hoe heet het liedje?
3: Hij bleef ik plekken.
4: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits. Uit de 60s,
4: 70s
5: en meer.
4: Sven en Anke.

0: is warm.
1: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
10: Wat?
9: Hier staat op alle modellen.
10: Ja, ja.
9: En die prijzen, zijn die gecheckt?
10: Absoluut.
9: De Ford Kuga vanaf €24.500.
10: Yep.
9: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
10: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford.
11: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
12: In de disco.
13: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
12: Draai een keer in de grond.
13: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
12: Oké,
13: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
14: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
14: Imos Koopman!
16: It's a Sunweb holiday.
15: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
17: Dit is John.

0: in de spotlight.
1: Een man, oh, die, we gaan even met hem mee. We gaan even 2 dagen terug. De man is Vlaams parlementslid. Zijn naam is Frederik Erens. En Frederik, die was rond 5 uur dinsdagmiddag nog altijd in het Vlaams parlement aanwezig. Vroeg, want eigenlijk het parlementaire jaar begint pas binnen 1 week of 2. Maar Frederik is een harde werker. En Frederik had een hele dag al op parlement zijn best gedaan, maar moest nu even vlug naar het wc. Mm. En vlug is letterlijk, want Frederik zei, ik ga me nog helemaal niet meenemen, want het is eigenlijk maar kort. Ik voel, het gaat kort zijn. Dus Frederik, die gaat naar de toiletten van het Vlaams parlement, gaat naar binnen, doet de deur dicht en die denkt, voilà, ik ga even op mijn gemakje zetten, ik heb een paar minuutjes. Frederik zet zich, maar terwijl hij eigenlijk zo nog het slot half in zijn handen heeft, voelt hij, oei, er gebeurt iets raars. Oh. Er knakt precies een veertje of zoiets. Maar ja, maar wacht, dat was nogal redelijk heftig, want dat veertje, dat zorgde ervoor dat de deur niet meer openging. Oh, hij dacht, ik hoor een kraak en ik zal even proberen, ik rammel er nog wel even aan. Die poorten van de dag, die kregen niet meer open, laat ik het zo zeggen. Dus hij stond eraan te rammelen en die dacht, wacht, hoe gaan we dat hier oplossen? Ah, fuck, met een gsm, die heb ik nu eigenlijk niet mee. Wat? Wacht, bonken. Hallo! Dus Frederik, bonken. Nee, niemand was daar nog in de
2: security.
1: Buurt. Nee, en het was dus inderdaad weken voor het parlementair jaar. Niemand was daar nog. Niemand is nog naar het wc gegaan. Niet de komende 10 minuten. Niet het komende half uur.
2: Oh.
1: De komende 12, 13 uur.
2: Ja, maar
1: heeft Frederik Erens daar gezeten.
2: Dan moest je toch wenen al, hè?
1: Ja, maar wacht. Oh. En dat is eerst paniek, want de man had al ervaring met claustrofobie. Slechte ervaringen. Hij had al een serieuze graad van claustrofobie. En dan zit je daar op dat toilet, helemaal opgesloten. In je hoofd begint het grootste drama aan zich af te spelen. Ja, Frederik heeft alles op alles gezet. Hè. Bonken, lawaai maken, op de buizen beginnen kloppen.
2: Het kreeg geen lucht, hè?
1: Het kreeg ook geen lucht, want het was een branddeur die was dichtgegaan. En dat, ja, waarom daar een branddeur zat, niemand begrijpt dat, maar die zat er wel. En van zodra die eigenlijk dicht was en niemand liep nog rond in de toilet, nee, ging de ventilatie ook helemaal plat.
2: Oh.
1: Dus Frederik heeft dan zo van de wc-houder, heeft alles vernield, hoor, Frederik. Ja, hij moest eruit, hè. Dus dan heeft hij eigenlijk dat afgebroken, dat aluminium van die wc-houder, is daarmee beginnen kappen. Hij is proberen als een koevoet gebruiken, is niet gelukt. Heeft een gat kunnen maken helemaal bovenaan.
2: Verluchtingsgat.
1: En dat was een soort van verluchtingsgat, inderdaad, waardoor hij weer een beetje adem kon halen. En vervolgens heeft hij moeten beslissen, ja, ik ga hier niet uit geraken. Nee, ik bedoel, ja. Maar het straf was dat hij die avond eigenlijk een vergadering had in Keerbergen, samen met zijn zoon. Maar zijn zoon die lag in de zetel nog een beetje, was in slaap gevallen, kijkt op zijn gsm, denkt, oh, ik ga niet meer naar die vergadering aan. Papa zal er wel zijn. Oei, een berichtje gestuurd. Papa reageerde niet, want zijn telefoon lag op het bureau. Maar dan had hij eens gekeken, waar zit papa? En door de locatie die je kan zien van de papa, die zat in het Vlaams parlement. Dus die dacht...
2: Die maakte zich geen zorgen. Nee,
1: die dacht, die zit op zijn gemak.
2: En die Frederik zat nog altijd in zijn eigen shit.
1: En hij zat op het gemak, inderdaad. Hij is het pas 's ochtends toen de security tevoorschijn kwam, we inbeelden. Dus echt zo'n 6, 7, 8 uur
2: 13 uur later.
1: 13 uur later hebben ze hem kunnen bevrijden. Hebben ze hem meteen naar het ziekenhuis gebracht.
2: Ja, en hij heeft heel de nacht door gemediteerd om het vol te houden. Hij kon geen oog dicht doen. Ik heb dat verhaal ook van A tot Z gelezen.
1: Schuurlijk.
2: En weer terug. En de hele tijd gedacht, 1 les die we allemaal hieruit geleerd
1: gsm
2: hebben.
1: Meenemen,
2: altijd uw gsm opgeladen, zien dat er ontvangst is.
1: Ja.
2: Sluit de deur niet als je denkt, ik ben hier nog de enige op het werk.
1: Ik zou dat ook echt afschuwelijk vinden, echt waar. Echt waar. Ik heb al eens een keer 1/2 uur in een lift vastgezeten. Ik heb niet zo enorm veel last van claustrofobie.
2: Maar 13 uur in zo'n mottig kot.
1: 13 uur, man, dat is echt om gek te worden.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
5: een... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Och. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja,
7: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
8: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit komt dat vooral door de prijs.
4: De gemiddelde prijs is op €500 na eigenlijk identiek aan die van vorig jaar en bedraagt €235.000. Hoe valiezen? Dus het duurste gemeente en daar betaal je net geen €330.000. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen €394.000 kost.
3: Vooral Vres-sur-Semois in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Ex-pornoproducent Dennis Blackmagic of Dennis Bourkas mag de gevangenis verlaten met een enkelband ten laatste volgende week. Dat schrijft het Nieuwsblad. Bourkas werd eerder dit jaar in beroep veroordeeld tot 3 jaar cel voor belaging en verspreiding van naaktbeelden. Voor verkrachting ging hij vrij uit. Bourkas heeft 22 van zijn 36 maanden in de gevangenis gezeten. Regeringspartij CD&V pleit voor een indexsprong alleen voor werklozen. Dat zegt voorzitter Sammy Medi in HLN in het kader van de federale begrotingsgesprekken. Premier Bart De Wever moet de komende weken €10 miljard vinden. Politiek journalist Timmy van Diepen legt uit.
5: Hij zegt de vorige keer met de centenindex, wie betaalt die prijs? Dat zijn natuurlijk de werkende mensen vooral en de gepensioneerden ook. Ja, en Sammy Medi, zijn redenering is eigenlijk, die groep heeft nu genoeg betaald. Ja, nu is het eigenlijk aan de mensen die niet werken om dan aan die index te zitten van die mensen. En we moeten natuurlijk zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. En dat doe je alleen maar natuurlijk door het verschil tussen werken en niet werken zo groot mogelijk te maken.
3: Volgens CD&V moet dat een besparing van €300 miljoen opleveren tegen 2029. Daarnaast pleit Medi ook voor een verhoging van het remgeld en minder bedrijfssubsidies. Op de luchthaven in Charleroi is de staking van de luchtverkeersleiders begonnen. Die startte gisteravond om 10 uur en duurt tot 8 uur vanmorgen. Maar ze doen dat wel elke dag tot 10 oktober. Daar worden mogelijk zo'n 800 vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders eisen hogere nachtpremies, maar het overleg daarover zit muurvast. Noordoosten van Spanje is getroffen door zwaar noodweer. De regen viel er met bakken uit de lucht en dat veroorzaakte problemen op de luchthavens van Barcelona en Valencia. Heel wat vluchten konden niet vertrekken of met vertraging. En ook het openbaar vervoer viel deels stil, onder meer door zware overstromingen. In Barcelona is daarbij ook een dode gevallen. Een man werd met zijn auto meegesleurd door een rivier en overleefde het niet. De Catalaanse hulpdiensten hebben het over meer dan 500 incidenten. En in de competitiefase van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dinamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen. Later wordt het droger bij 19 graden.
2: Dit is Joe Gold
6: met Sven en Anke.

0: Wow.
1: Sven en Anke.
0: Ik ben blij dat er eindelijk van komt, want we willen het eigenlijk al weken doen, Anke. Je weet niet waarover dit gaat.
2: Ik ben heel benieuwd,
0: het is
2: alweer.
0: Een kleine verrassing, maar we willen dit al weken doen. Luisteraars vragen er ook naar. Wij hebben ons ingehouden voorbije weken, omdat we denken dat dat de slimste aanpak was. We zijn ondertussen een maand geleden aan ons 11e seizoen Sven en Anke begonnen. En jij hebt, Anke, iets gezegd op dag 1 dat in ons hoofd speelt niet normaal. Ook in het hoofd van luisteraars van ons. Zelfs op je social media zien we eigenlijk geen tekenen over wat er precies aan de hand is. Dus wij moeten aan onderzoeksjournalistiek doen. Je hebt deze... Ja, maar wacht. Je zit nu al te lachen.
2: Ja, ja.
0: Je hebt deze uitspraak gedaan.
2: Ja.
0: Denk de eerste...
2: Zeg zoveel.
0: De eerste of de tweede uitzending van Sven en Anke. Jij die... al jaren natuurlijk de sportiefste van de hoop bent. Hebt op de eerste maandagochtend dit gezegd. Je had je leven veranderd. Je hebt jezelf nog maar eens voor de 1000ste keer in je leven een goed voornemen aangepraat. Ja. Namelijk dit hier.
2: Ik heb een pokkenduur abonnement genomen bij een fitness in Hasselt.
0: Ja.
2: Met personal trainer. Brent, dat is mijn personal trainer.
0: Oh, hier, madame.
2: Een gast van 24.
0: Ah, daar komt de aap uit de mouw.
2: En zijn mama luistert naar ons.
0: Dat was dus het begin.
2: Die mama heb ik intussen ook ontmoet in de fitnesshal.
0: Ja, hoe lang geleden is dat geweest, dank je.
2: Even.
0: Ga je nog?
2: Ik ga nog altijd. Ja, maar je gelooft het niet, maar het is echt waar.
0: Is dat waar, Brent? Goedemorgen, dag Brent.
2: Wallee.
3: Goedemorgen. Hey, Anke.
2: Dat meen je? Waar heb je die gast uit zijn fitness gehaald? Stomme niks.
3: Ja, Sven, dat is wel zeker waar. We hebben ook nog een afspraak samen opstaan.
2: Ja, ja. Maar is er drie aan de beurt?
0: Dus al weken zijn we bezig. We moeten die Brent gewoon eens bellen. Die gast van 24 jaar, wie is moeder ook luistert naar ons programma. En waar wij van zeiden. Maar ben jij eigenlijk nog... Hoe vaak komt Anke bij jou trainen?
3: 3 keer per week. En tot nu toe 1 keer, maar dat er niet is geweest. En dat is wegens ziekte.
0: Wegens ziekte?
2: Ja.
0: En al die andere keren ben je gewoon geweest. 3 keer per week? Al meer dan een maand?
2: 2 maanden, hè?
0: 2 maanden?
2: Ja, ja, ja.
0: Dus Anke zit al aan sessie 20 of zo ondertussen?
2: Zo snel kan ik niet rekenen.
0: Ja, maar zoiets. Toch al veel.
3: Toch iets in die naart, ja.
0: Toch iets in die naart. En zie je ook enige evolutie, beste Brent?
2: Mag ik antwoorden op die vragen of Brent?
0: Nee, Brent.
3: Ik heb
0: Anke
3: eerst gewoon gaan geven, dan zal ik intikken.
0: Nee, Brent. Jij moet antwoorden, Brent.
2: Ik heb hier daarnet gehoord tijdens de intro om 7 uur dat ik niet op mijn woord word geloofd. Dus jij mag het zeggen, Brent, hoe de vork in de steel zit.
3: Eigenlijk, Anke, een serieuze vooruitgang maken op vlak van kracht. Als we dat gaan bekijken, techniek, kracht, tempos, ja, dat is top.
0: Top.
3: Er is Anke al echt stappen in het nemen. In het begin dacht je duidelijk wel dat het zoiets heel nieuws was voor Anke. Zo qua beweging, heel weinig controle en zo. En eigenlijk na de eerste 3 weken is er zo'n vooruitgang in gegaan.
0: Wow.
3: En dat die consistentie er wel echt in heeft.
0: Ja.
3: Dus laat naar Anke heel veel credits, want dat is die top bezig.
0: Mooi, wow, zijn een applaus voor ons allemaal.
2: De Anke die 3 dagen gaat detoxen en stopt na 2 uur,
0: ja?
2: Die is nu toch al 2 maanden en langer.
0: Maar dat komt ook omdat je zo... Ik heb ook begrepen dat jij de duurste personal trainer van heel Hasselt en omstreken bent. Dus ja, ze heeft die centen al uitgegeven. Dus je moet wel doorgaan eigenlijk.
2: Was niet voor Brent. Die werkt daar, hè?
3: Dat zijn heel grote woorden.
0: Oh, dat zijn heel grote woorden. Maar Brent, maar het komt waarschijnlijk ook... Nu komt de volgende mop.
2: Oh ja.
0: Omdat ze ook zo goed haar voedingsschema weet vol te houden.
2: Ja. Brent, je mag eerlijk zijn. Ja.
3: Dat is een ander permouwen. Dat is dan weer de keerzijde van het mes. Daar is Anke weer iets minder top in.
2: Ja.
3: Levensstijlwijs, qua voeding en zo, zijn er wel wat valkuilen.
2: Ja. En elke keer opnieuw, de eerste les, en gaat dat zelfs weer vragen, vraagt hij... Hoe is het gegaan de voorbije 2 dagen? En dan zeg ik altijd... Ja, toch moeilijk.
0: Toch moeilijk.
3: Er is nog 1 ding dat je altijd zegt, Anke. 1 ding.
2: Oh, wat?
0: Dat is?
3: Uw water.
2: Ah ja, water. Dat doe ik wel goed.
3: Water gaat momenteel heel goed. Dus iedere keer als ik dat antwoord stel, krijg ik de... Oh, en dan komt... En water is wel goed.
0: Dat is wel waar, maar daar hebben wij dan last van, hè? Ze dus drinkt zoveel water tijdens de show dat ze soms 10 keer per ochtend naar het toilet moet gaan.
2: Ja.
0: Dat is wel weer een
2: dat is een keerzijde weer daarvan.
0: Kondigt jij die plaat, maar dat vond ik me weer even...
2: Naar de wc.
0: Pauze maken.
2: Ja, en ben ik nooit soms op tijd terug.
0: Maar Brent, maar tof. Allee, jij zou niet liegen.
2: Nee.
0: Dus, want jij wist ook helemaal niet, Anke, dat we zouden bellen. Dus ik vind het wel knap dat je het aan het volhouden bent. Ik vind het echt super.
2: Maar zal ik eens zeggen? Ik heb het al tegen Brent gezegd. Ik ga je nooit meer mee stoppen.
0: Ah, maar dat is goed.
2: Nooit meer. Ik vind het... Fijn, ik ben veel gelukkiger. dan 2 maanden geleden. Toen ik nog niet aan het krachttrainen was. Ik ga nooit meer stoppen.
0: Wow.
2: En weet je wat ook heel fijn is?
0: Dat?
2: Ik ben zo uit de gevangenis van per se slank willen zijn ontsnapt.
0: Okay.
2: Nu wil ik gewoon sterk zijn.
0: Bodybuilder worden eigenlijk.
2: Geen bodybuilder, maar gewoon fit,
0: kracht hebben.
2: Sterk in lijf en geest. En Brent gaat me daarbij helpen.
0: Brent, veel succes met haar.
3: Goed, Anke.
0: Goed bezig.
3: Jawel, kom terug.
0: Dankjewel.
2: Tot straks.

0: Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond een currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
3: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
4: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza, dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
3: Leef gerust, met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
6: Wauw!
5: Van Vibra.
7: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
8: Ja, ja.
7: En zaterdag Scouts Weekend.
8: Komt goed.
5: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1/2 liter flessen voor maar €7,50. Das.
7: Wauw!
5: Van Vibra.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
9: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
12: Een kraan die lekt.
13: Een tegel met een barst.
12: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
13: Het is tijd.

0: Het cijfer van de dag.
1: Heeft niet met liegen te maken, nee. Het is redelijk ingrijpend in je leven en ze doen het, 28%. En ik had het nooit, ja, ik had het nooit zo hoog ingeschat, omdat daar toch anders wordt over gesproken sinds jaar en dag. Ja? En er gaat straks een expert ons uitleggen
2: waarom
1: het al bij al zo nog niet zo stom is wat die mensen aan het doen zijn.
2: Kijk, heb ik het alles gedaan?
1: Ja, je hebt het wel gedaan.
2: En
1: ik
2: jij?
1: Ik heb het ook ooit wel eens gedaan, maar ben er wel helemaal van afgestapt. Maar ooit heb ik het wel eens gedaan.
2: En Sander?
1: En Sander heeft het ook gedaan. Maar ik denk, de meesten doen het wel eens in hun leven, maar het ding is dat je het eigenlijk, je stopt er wel mee. Eigenlijk stop je ermee, dat is het. Op een bepaald moment stoppen de meeste mensen ermee, terwijl er wel iets voor te zeggen valt om het langer vol te houden.
2: Oké, maar is dit wat je dan als kind doet, of wat?
1: Niet als kind.
2: Baby.
1: Niet als baby.
2: Tiener.
1: Nee, niet als tiener.
2: Jongvolwassene.
1: Ja, eerst als jongvolwassene. Dat is de periode in je leven dat de grote meerderheid van de mensen er
2: stopt.
1: Wel even doorheen moet. Maar ze zouden er misschien niet moeten mee stoppen. Dat is het hele ding.
2: One night stands.
1: Ja, dat is het. Nee, het is iets anders.
2: Maar heeft het iets met seksualiteit te maken?
1: Nee, totaal niet.
2: Met financieel iets, of ja, sparen is, of geld uitgeven?
1: Het is iets soorts van... Ja.
2: Niet sparen.
1: Wel sparen. Heeft daar iets mee te maken?
2: Nachtjes doordoen.
1: Nee. Je zat met sparen het dichtste dat je al gezeten hebt eigenlijk.
2: Nee?
1: Allee, help Anke even, laat even komen.
3: We got it together, didn't we?

0: cijfer van de dag.
1: Oké, het cijfer was 28. 28% van de Vlamingen die doen het op dit moment. Een grote meerderheid heeft het wel ooit eens gedaan in zijn leven. En ja, zometeen gaat een expert uitleggen waarom het misschien nog niet zo stom is om het langer te doen.
2: Bjorn stuurt roken.
1: Roken. Dus we krijgen straks een expert die uitlegt
2: waarom. Begin maar terug mee met dat stinkstokje.
1: Blijven roken je hele leven.
2: Ja.
1: Nee, dat is het natuurlijk niet.
2: Marijn zegt, spontaan cadeautjes kopen voor uw lief. Doe jij dat maar vandaag, Marijn. Dat is een goed idee. Terug naar school gaan. Komt hier binnen.
1: Dat is geen dom, hè? Dat is een goeie, Anke.
2: Dat is een goeie.
1: Terug naar school gaan. We doen dat als we jong zijn.
2: Ja?
1: 26% van de Vlamingen doet het. En eigenlijk zou je moeten blijven gaan.
2: Nooit stoppen met leren, zeggen ze altijd. Hè? Voor een goede mind. Alexandra stuurt, slapen met een teddybeer.
1: Dat
2: valt
1: is
2: iets voor te zeggen.
1: Nee.
2: Pensioensparen komt hier een paar keer binnen. Een weekbudget aanhouden, zoals zakgeld.
1: Omdat je dat vroeger moest.
2: Tamara stuurt iets met een tandartsbezoek of zo.
1: Nee.
2: Ja, voorhuwelijks sparen komt hier ook heel vaak binnen. Leslie stuurt, mijn ouders hebben dat gedaan. En mijn schoonouders ook voor ons vroeger. En nu doen wij dat niet voor de kids. Dat is wel waar, hè. Ik doe dat ook niet.
1: Sparen.
2: Niemand doet dat nog, hè.
1: Nee.
2: Zit het er al tussen?
1: Zit er nog niet tussen.
2: Nee?
1: Nee, en het is nogthans wel al gestuurd. En je hebt eroverheen gelezen.
2: Heb ik eroverheen gelezen?
1: Ik heb eroverheen gelezen. En ik ga het ook vertellen. Ik ga het nu al vertellen, omdat ik vond het heel raar toen ik het cijfer hoorde. Het gaat over 28% van de Vlamingen huurt de woning. Op dit moment huurt de woning.
2: Ja.
1: Dat is iets wat we op jongere leeftijd allemaal wel eens hebben moeten doen. In het begin heb je gewoon de centen niet om een huis te kopen. Maar wij zitten toch al met de baksteen in de maag. Hè? Alle Vlamingen hebben zoiets van, dat is de beste investering die je kunt doen.
2: Eigen huis kopen.
1: Eigen huis kopen. Dan heb je dat voor de toekomst. We doen dat allemaal. Het zit erin gebakken. Nederlanders veel minder, by the way. Die verhuizen van huis naar huis. Die huren. De woningen zijn er ook nog een pak duurder. We hebben een expert die ons gaat uitleggen waarom het misschien nog niet zo stom is om je hele leven te huren.
2: Want ze zeggen toch altijd, je betaalt iemand anders lening af op die manier.
1: Ja, dat vind ik. Dat heb ik ook altijd zo gedacht. Maar misschien zit het toch nog anders in elkaar. Zometeen hier.
0: Vanavond bij VTM blijkt vuiligheid meer dan een dingetje in Kot Madame Sergeant. En nieuw bij VTM 2, het alziend en waakzaam oog van de inspecteurs. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Alles is beter in de Ardennen.
4: De jacuzzi is warm.
5: Ik kom eraan.
3: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw?
7: Wat blieft?
8: En hebt u een VAPZ?
7: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
10: Chipolatas, klinkt goed hè?
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
11: De mistje datjes van Connections.
12: Oh my god, ik ben net terug van New York.
13: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
12: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
13: Oeh, maar je hebt toch wat vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
12: Nee, ook gemist.
13: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
12: Nou, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
13: Het verbaast mij dat je vlucht niet gemist hebt.
14: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
15: Alleen maar golden hits.
16: Uit de 60s, 70s
15: en meer.

0: Ongeveer 28% van de Vlamingen huurt een woning. Dat komt neer op ongeveer een derde van de gezin die huurt. Terwijl 2 op de 3 eigenaar is van zijn woning. Want wij zeggen altijd, de Vlaming heeft een baksteen in zijn maag. En je hoort ook zeggen, huur is weggesmeten geld. Of je betaalt de rekening van iemand anders af. Maar klopt dat eigenlijk? Gastdocent Tijmen van Kempen rekende aan de Universiteit van Antwerpen uit wat financieel interessanter is voor een typisch Vlaams gezin. Een huis kopen of huren. En het is misschien zelfs een beetje verrassend wat er gaat uitkomen. Goedemorgen, Tijmen. Hallo.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat blijkt uit het onderzoek? Wat zijn de conclusies?
1: Ja, er is een economische theorie. Dat is heel contra-intuïtief voor de meeste mensen. Maar die voorspelt eigenlijk dat kopen en huren op lange termijn eigenlijk gelijkwaardig zijn. Dus dat er niet één van de twee altijd beter is dan de ander. Dat soms kopen beter is en soms huren beter is.
0: Maar dat voelt raar aan, hè? Want je denkt eigenlijk, je betaalt af en dan is dat van jou. Terwijl je geeft af aan iemand anders en het is van die iemand anders. Ja, dat is wel raar, hè? Het voelt raar aan.
1: Dat snap ik, dat dat raar klinkt. Ja, we hebben dat vorig jaar dus inderdaad aan de Universiteit Antwerpen is tot op de euro nauwkeurig nagerekend voor een typisch Vlaams huishouden. En de cijfers concluderen eigenlijk dat die theorie ook voor de Vlaamse markt klopt. Dus in sommige gevallen is het beter om te kopen, in sommige gevallen is het beter om te huren.
0: Maar wacht, wat zijn de redenen daarvoor? Geef je omdat huren goedkoper is dan kopen? Omdat er altijd kosten zijn aan je huis? Omdat je die centen voor iets anders kan gebruiken? Wat is eigenlijk de reden? Ja.
1: Er zijn eigenlijk twee zaken die mensen onderschatten. Op de korte termijn is het eigenlijk belangrijk om goed te kijken naar de, zoals we dat noemen, niet recupereerbare kosten. Hey, er zijn ook heel veel kosten aan het kopen van een huis wat weggesmeten geld is, zoals iedereen het altijd noemt. Bijvoorbeeld registratierechten, notariskosten, dossierkosten bij de bank, maar ook onderhoud wordt dat heel erg onderschat door mensen. Belastingen, verzekeringen, afschrijving van een huis. En dat soort kosten die onderschatten mensen omdat dat niet zozeer voelt als uitgaven, maar meer als investeren.
0: Uh-huh.
1: Dus dat voelt niet als consumeren zoals huren dat doet, maar toch is dat ook geld dat je nooit meer terugkrijgt. En als je op korte termijn een huis koopt, dan kan het goed zijn dat als je bijvoorbeeld maar 1 of 2 jaar in zo'n huis blijft wonen, dat die eenmalige transactiekosten met name, dat die eigenlijk al hoger zijn dan wat je eigenlijk aan huur betaald zou hebben.
0: Makelaarskosten
1: is ook weer zoiets.
0: Ja.
1: Dus als korte termijn inderdaad, dan zijn eigenlijk die niet recupereerbare kosten het belangrijkste om deze afweging te maken. En dan hoor ik u denken, ja, op de lange termijn moet het dan toch sowieso wel voordelig zijn om een huis te kopen in plaats van te huren. Maar daar is eigenlijk ook iets dat mensen consequent onderschatten of eigenlijk niet meenemen, beter gezegd. En dat is eigenlijk de alternatieve investeringsmogelijkheden. Dus als je een huis koopt, je koopt een huis, je gaat daarin wonen, maar tegelijkertijd stop je eigenlijk al je spaargeld, je eigen inbreng, wat 10-30% van de woningwaarde kan zijn. De eerste 25 jaar betaal je hypotheek af en heb je maandelijks veel meer kosten aan een huis dan je als huurder zou doen. En wat je dan doet, is eigenlijk al je spaargeld in vastgoed investeren, in een huis investeren.
0: Uh-huh.
1: En als econoom, om dan die afweging goed te kunnen maken, moeten we ook kijken naar wat waren de alternatieve investeringsmogelijkheden geweest. Hadden we dat spaargeld ook in iets anders kunnen steken?
0: De beurs.
1: En had dat misschien veel meer opgeleverd? Precies.
0: Ja.
1: De beurs is eigenlijk een goede vergelijking. Dat is qua risicoprofiel vergelijkbaar met een huis. Een huis kopen is veel risicovol. Ik wil de mensen niet bang maken. Maar een huis kopen is, je steekt al je geld in één pand eigenlijk. Dus je neemt best wat risico. Dus je kan dan kijken naar alternatieve investeringen die ook best wat risico dragen. Zoals eigenlijk een portfolio aandelen op de beurs. En als je dat meeneemt, dus wat hadden we daar verdiend? Dat de aandelenbeurs die stijgt per jaar eigenlijk veel meer dan de huizenprijzen. Dus het is goed om mee te kijken, hoe hadden wij dat spaargeld anders kunnen investeren? En ja, je raadt het al, als dat percentage rendement hoog genoeg is, dan komt er vanzelf een omslagpunt waarbij eigenlijk op lange termijn ook
0: huren
1: en je geld anders beleggen interessanter wordt dan kopen.
0: Oh, wow.
1: En met de huidige percentages zien we dat ongeveer break-even ligt, zoals we dat noemen. Dus zoals ik al zei, in sommige gevallen is het beter om te kopen. En in sommige gevallen is het beter om te huren. En ook voor een termijn van 50, 60 jaar kan het goed zijn dat huren voordelig is. Maar er zitten wel 2 hele grote kanttekeningen aan, waardoor de conclusie toch is dat het voor veel Vlaamse huishoudens toch wel voordelig is om een woning te kopen. En dat komt eigenlijk door 2 dingen die in de praktijk vaak misgaan. Dit is allemaal de theorie. Ik spaar elke maand keurig en ik investeer dat in een mooi aandelenportfolio. Maar in de praktijk zien we natuurlijk dat een hypotheek afbetalen...
0: Dwingender is waarschijnlijk, hè?
1: Ja, de bank komt dat geld eerst figuurlijk en dan letterlijk halen. Terwijl als je huurt en je moet zelf sparen, dan is dat veel moeilijker voor mensen. Dus,
0: dat snap ik
1: wel. Dus je hebt daar echt ijzeren financiële discipline voor nodig. En daarnaast weten gemiddelde Vlaamse huishouden niet heel goed hoe zij op zo'n alternatieve manier
2: Eigenlijk mijn huis al bijna opzeggen, maar nu je die laatste twee kanttekeningen hebt meegegeven, ik heb ijzeren discipline nodig in mijn leven. Anders dan kom ik in een sukkelstraat
0: terecht. Maar goed, we gaan het hier afronden, maar ik vind het heel, heel verfrissend en heel verrassend. Ik had het niet verwacht dat het zo op de lange termijn, als je het goed aanpakt, op hetzelfde ongeveer zou neerkomen. Dankjewel.

0: is heerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit komt dat vooral door de prijs.
4: De gemiddelde prijs is op €500 na eigenlijk identiek aan die van vorig jaar en bedraagt €235.000. Oefalize, dus het duurste gemeente, en daar betaal je net geen €330.000. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen €394.000 kost.
3: Vooral fris zuurstroomwijn in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Al maar meer Vlamingen fietsen naar hun werk. In alle provincies stijgt het aantal. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD-Works. In Oost-Vlaanderen fietst meer dan 1 op de 4 naar het werk. Net als in Antwerpen en West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant gaat het om 1 op de 8. Regeringspartij CD&V pleit voor een indexsprong alleen voor werklozen, zodat hun uitkeringen één keer niet meestijgen met de index. Dat zegt voorzitter Sammy Medi in HLN in het kader van de federale begrotingsgesprekken. Premier De Wever moet de komende weken €10 miljard vinden. Politiek journalist Timmy van Diepen legt uit.
5: Hij zegt de vorige keer met de centenindex, wie betaalt die prijs? Dat zijn natuurlijk de werkende mensen vooral en de gepensioneerden ook. Ja, en Sammy Medi zijn redenering is eigenlijk, die groep heeft nu genoeg betaald. Ja, nu is het eigenlijk aan de mensen die niet werken om dan aan die index te zitten van die mensen. En we moeten natuurlijk zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. En dat doe je alleen maar natuurlijk door het verschil tussen werken en niet werken zo groot mogelijk te maken.
3: Volgens CD&V moet dat een besparing van €300 miljoen opleveren tegen 2029. Daarnaast pleit Medi ook voor een verhoging van het remgeld en minder bedrijfssubsidies. Amerikaans president Trump dreigt ermee om de handel met de Europese Unie stop te zetten of om zware importtaxen op te leggen. Aanleiding is het aanbod van Europees Commissievoorzitter von der Leyen gisteren om van Canada een geassocieerd lid van de EU te maken. Belachelijk, zegt Trump.
6: Canada's been a terrible trade partner. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
3: De Canadese premier Carney pleit er al langer voor dat middelgrote machten samenwerken om een tegengewicht te zijn voor grote landen zoals de VS. En in de competitiefase van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen. Later wordt het wel droger bij 19 graden. Zaterdag veel wolken en meestal droog. Zondag eerst kans op regen, later opklaringen. Maxima dit weekend rond 20 graden.
2: Dit is Joe Gold
7: met Sven en Anke.

0: partner in showbusiness.
1: Jongens, hoe laat is het? Tijd voor een vleugje magie. Tijd voor Jarne in Showbizland. Jij zat afgelopen weekend op een very exclusieve birthday party.
2: Ja, klopt. De ene gaat op zondag naar het verjaardagsfeest van zijn neefje, de hond van de buren of de wandelende tak van zijn zatte onkel. Maar ik was afgelopen zondag hoogstpersoonlijk uitgenodigd op het 25e verjaardagsfeest van Harry Potter.
3: Oh, okay. 25 al. Jongen.
2: Het was in de expo in Brussel. Ik werd echt ondergedompeld in de wereld van hekserij en hocus-pocus simsalabim. Het was echt waanzinnig. Je kan er dus echt originele kostuums zien vanuit de films. Toverstaffen ook van alle hoofdacteurs die daar liggen achter glas natuurlijk. Maar het is wel cool om dat in het echt te zien. Er is ook een interactieve zoektocht naar de gouden snaai. Ik weet niet of je daar al eens van gehoord hebt. De Golden Snitch.
1: Ja, half.
3: Ja, ik heb die echt gevolgd.
1: Twilight heb ik nog meegekregen, maar Harry Potter heb ik laten passeren.
3: Gouden snaai.
2: Ja, dat is eigenlijk een bolletje dat gespeeld wordt in het zwerk. Bal in Harry Potter en ze moeten daar achter zoeken. En jij kan zelf er zelf ook achter zoeken aan de hand van medaillons die je kan zoeken. Maar kijk, het is natuurlijk Jarne in Showbizland. Ik was daar niet alleen uitgenodigd zondagochtend, voor alle duidelijkheid. Ik sprak er onder andere met zanger Matthias Messmans, topadvocaat Davina Simons, die was ook daar, en ook Amber van de Weert, het zusje van Michel. Dat was een echte toffe dame, heel grappig ook. En ik vroeg hen, wat betekent die Harry Potter hype nu eigenlijk voor jullie? En Matthias Messmans had daar dit over te zeggen.
4: Mijn broer en ik, we hebben de films gezien, we hadden alle PlayStation-spelletjes. Ik heb zo nog juist alle toverstokken niet thuis. Maar voor de rest ben ik helemaal mee, dus ik ben super benieuwd wat ik vandaag ga zien.
2: En ook Davina Simons, die voelde ook de magie?
5: Ik heb de films eigenlijk vrij laat gezien. Zo. Ik was al 20 of zo, maar ik vond ze echt fantastisch en ik heb ze toen allemaal meteen achter elkaar bekeken.
2: Ja, je ziet dus, mensen blijven na die 25 jaar nog altijd in de ban van Harry Potter. Mensen pikken het nu nog op, zoals Davina zegt, na 20 jaar. Ik zelf ben opgegroeid met Harry Potter. Ik was 2 jaar oud en ik weet dat ik die film niet op mijn 2 jaar, maar iets later gezien heb, als ik echt klein was. En dat was toch wel indrukwekkend. Allee. En 8 films later volg ik het nog altijd. Je hoopt dan natuurlijk, als je daar bent, dat je ook die toverskunsten in de vingers kan krijgen. Dus ik vroeg ook aan hen, als je nu 1 ding zou mogen kunnen toveren in het leven, wat zou dat dan zijn? En Amber van de Weert, die zocht naar een praktisch toverkunstje.
6: Ik denk misschien om mijn kamer op te ruimen. Gewoon een spreuk en dan ligt alles op een mooie plaat, dus alles opgeruimd. Die zou ik al kunnen gebruiken.
3: Oh, wat bijzonder dat ze dat zegt. Hè? Want je zou denken, ik zou willen dat die ziekte ons niet getroffen had.
1: Ja.
3: En dat doet ze niet.
2: Ja, nee.
3: Ik zou mijn kamer willen kunnen opruimen met 1 spreuk.
2: Absoluut, maar ze zei dan wel iets lief, dat ga ik er nog extra bij zeggen. Ze zei van, eigenlijk is Michiel een heel grote fan van Harry Potter. En ik ben eigenlijk hier, want mijn ogen zijn nu ook zijn ogen.
3: Oh, dat is mooi.
2: Dat heeft ze verteld toen de microfoon al uitstond. Maar dat was ook al heel mooi dat ze dat zei. Davina Simons, die wou ook iets kunnen toveren, maar zij zocht het in de werksfeer.
5: Ik zou mij heel graag onzichtbaar kunnen maken. En dan zo rondsluipen en mensen in toog gaan houden en zo. Dat lijkt mij wel cool.
4: En waar zou je dan binnenlopen? Of,
5: Zo in het beraad op de rechtbank. Als de rechters aan het overleggen zijn. Zo waar dat wij normaal niet mogen bij zijn.
4: Het is echt om te kijken of je gaat winnen dan.
5: Ja, voilà, inderdaad.
2: Dus dan kan je op voorhand weten of je gaat winnen. Maar kijk, Sven en Anke, ik kan niet achterblijven. Ik heb mijn toverstaf bij.
3: Maar nu moet je binnenkijken.
1: Hola.
2: Ik heb een toverstaf bij.
1: Ja, ja.
2: Ik kan niet zeggen van waar die is. Ik heb die misschien daar meegenomen. En ik heb een hele week geoefend op een toverspreuk.
1: Ja, ik ga de kans. Ja, ik word hier opgeblazen.
2: Ik ga eventjes naar beneden duiken.
3: Ja?
1: Broek dicht, hè.
2: Ik ben afgelopen zondag daar geweest. Het was een verjaardagsfeest. En op een verjaardagsfeest zijn er natuurlijk cupcakes van Harry Potter.
3: Ja.
2: En die zijn steenhard, maar ik wou er toch 2 voor jullie meenemen. En ik heb geoefend op een toverspreuk. Ze zijn zo hard als een baksteen,
1: okay.
2: Hè. Wingardium Slicketdorium. Voilà. En nu zijn ze normaal gezien eetbaar. Dus ik stel je voor dat jullie daar eens allemaal gaan van proeven. Dus.
0: Alleen maar golden hits. Uit de 60s, 70s en meer. Joe Gold.

0: Ze is zo haar best te doen om strak en sportief door het leven te gaan. Ja, maar... Je smeert daar nu van die grote cup. Ja, maar, in. Dat is,
1: het is wel van zondag, dus met een beetje geluk moet ik zelfs naar de wc.
2: Ah. Ik kan ook oefenen op een nieuwe toverspreuk om het allemaal eraf te toveren. Hè.
1: Laat uit die darmen komen dat het een soort van spoeling geweest.
0: Zeg, alstublieft. Mensen vragen zich af waar ze naar Harry Potter kunnen gaan kijken. Want leuk om met de kinderen wel te doen.
2: Ja, dat is in de Expo in Brussel, dus aan de Heijzel in Paleis 2. En je kan daar nog naartoe tot 8 november. Dus je moet wel snel zijn.
0: Hoeveel kost het om daar naartoe te gaan?
2: €25 voor volwassenen en voor €17 voor kinderen.
0: Dus. Oké, 8 november. Tot dan kan je terecht.
2: Absoluut.
0: In Brussel.
3: Dankjewel, Janne.
4: Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de AFAS Dome met de grootste klassiekers van toen.
5: Toe Fabiola, Panabenga en Boga.
4: De 10 om te zien top 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Morgenmiddag vanaf 4 uur bij Joe. Mooi, leven is
6: mooi. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
9: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè. Wij.
10: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups. Boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussel Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
13: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
3: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
4: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
5: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
4: En is dat dan morgen wel opgeladen?
3: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
4: Wow.
3: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Humo
7: fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
8: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
7: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
8: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
7: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
8: Humo!
9: Badkamerinnovatie?
10: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
11: Happy bathroom to you.
10: Renoveert uw badkamer.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
14: Joe Gold.

0: De take van de week.
1: Ik begin met mijn excuses, want heel West-Vlaanderen gaat zo meteen op zijn paard zitten.
2: Nee, je doet het goed. Ik vind dat je het goed doet, ja.
1: Ja, maar toch, allee, voor de locals, die horen toch dat het, dat het toch dat ik geen native West-Vlaamse ben. Hè?
2: Zoals je straks zal zien op de social media van Joe, zal je zien dat het er inderdaad in het begin niet in zat, maar dat je heel goed geregisseerd bent.
1: Ja, ik wist dat het daar naartoe ging gaan. Aha, Sven was dus blij dat hij mij kon regisseren, want normaal zit ik altijd directies te geven. Dat kan het niet goed hebben, hè, dat een vrouw zegt dat ze moet doen. Hè.
2: Ja, maar je doet dat wel goed. Hè. Je innerveert mij altijd net genoeg om te krijgen wat je wil.
1: Ja.
2: En dan ben ik altijd blij met het resultaat. Maar op het moment zelf denk ik, zeg.
1: Ja, en dan zeg ik altijd daarna, onthoud dat nu een keer, dat het dan toch goed is dat ik dat regisseer. En dan volgende keer ben je het weer vergeten.
2: Ja.
1: Maar bon, dat is even backstage informatie. We gaan zo meteen de take van de week laten horen. En de video komt daarna ook meteen online.
2: Juist.
1: Maar wat, heel belangrijk voor jou, jij kan winnen een abonnement op streams. En ze zijn daar heel veel toffe content aan het plaatsen. Ook de herfst komt eraan, dan wil je wel tv kijken. En 10 filmtickets. Je kan kiezen tussen streams of 10 filmtickets. En dan moet je nog de hartverscheurende keuze maken tussen chips of popcorn. Ik zou heel graag allebei geven, maar dat is het concept niet eigenlijk.
2: Daar gaan we. Wat zou dit kunnen zijn? Wat spelen wij hierna? Stuur het maar op via de app van Joe.
3: Joe.
0: De take van de week. Luc Persijn wordt aan de kassa gevraagd. Luc Persijn dringend aan de kassa. Jawel, wat doe hij hier?
4: Kom eens eens doen.
0: Te midden van de week. Hey, toch frieten haal je commissies dan?
4: Ja, maar we hebben het wat extra nodig.
0: Wat extra?
4: Ja, Innocent wil een keer koken voor iedereen. Voor eens een keer te bedanken.
0: Ah, Innocent? Ga ons bedanken. En wie er mee hebben dan?
4: Ja, maar gaan we de dag eraf een keer regelen, hè? Goed, moet ik dan nu mijn commissies doen?
0: Ze was zeker dat we dat eraf gaan regelen. Oh, doe je commissies, zeg. Ga achter de pasta.
4: Winder gaat geen spaghetti eten, hè?
0: Oh, geen spaghetti. Het is toch maandag?
4: Ja, je wil een keer iets maken van Cameroen, hè?
0: Op een maandag! Dan dat een woensdag doen, hè? Dat staat hem nu niet vast. Of doen ze toch niet mee in Cameroen? De dagen van de week.
4: Karin.
0: Ja? Maak ik wel mijn saus uitholt, hè, Luc?
4: Ah, voor een keer kan dat toch geen kwaad, zekerst.
0: Oh, Mark, nog een beetje houvast te hebben in mijn leven? Mag het? Dat is hier allemaal maar normaal. Het is verre gekomen. Nu moet ik op een maandag couscous eten.
4: Bakbanaan.
0: Wat?
4: Ja, je wil bakbanaan maken.
0: Warm fruit? Dat wil ik niet. Of wildruppel? Dat gaan we mogen, hè. Warm fruit. Alsjeblieft.

0: de Vos uit West-Vlaanderen, Deerlijk. Goedemorgen, Frank.
1: Dag, Frank.
0: Hallo, hou je nog steeds van mij nadat ik mijn West-Vlaamse op zit?
2: Ja, ik heb een fantastisch gespeeld. Een echte West-Vlaamse.
1: Een echte West-Vlaamse.
0: Ik heb niet tegen Frank gezegd dat hij dat moest zeggen, hè?
1: Nee.
0: Je mag me eerlijk afslachten als je wil, hè, Frank. Dat mag, hè?
2: Ik vind het echt goed. Oh. Je mag niet naar West-Vlaanderen wonen een keer.
1: Okay. Frank, hoor je bijna niet, hoor.
0: Ja,
1: het is een hele
0: even die bluetooth
1: lijn.
0: Afzetten, jong.
1: Ja, ik weet niet wat er precies aan de hand is. Maar
0: het stond er juist uit, maar ik denk dat hij terug is aangesprongen.
1: Hallo, Frank.
0: Nu zijn we terug, dikke vriend. Zeg, jij hebt gewonnen, want het was...
2: En van Nonkels natuurlijk.
0: Ben je grote fan van Nonkels?
2: Ja, ik ben zeer grote fan. Ik heb zelfs al de derde serie volledig gezien. Maar ik zal eerlijk zijn, van de eerste drie series beter.
1: Ja, ik ook, hè. Ik vind die rol van Jacques Vermeij, ik heb het toch al verklapt, die zit erin. Ja. Ik vind dat raar naar humor toe,
2: ja,
1: vind
2: dat
1: ik
2: moet
1: dat.
2: Er niet in. Dat
1: nee,
2: ook,
1: hè,
2: ja,
1: dat klopt, is het, ja. Nee. En een beetje van pipi kaka vind ik ook eigenlijk. Maar dit was nog de eerste reeks, hè. Warm fruit en de banaan.
0: Oh ja, dat is een van onze favoriete scènes. Zeg, twee belangrijke vragen voor jou, Frank. Wil je een abonnement op streams? Maar ja, dat heb je dan waarschijnlijk al, hè. Want daar staat Nonkels al op.
3: Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s, 70s en meer.
3: Dit is Joe Gold.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. 9 Vlaamse gemeenten krijgen promotie. Ze worden geen stad, maar krijgen van de overheid wel een kleinstedelijke functie. Door hun goede ligging of omdat ze al goed verstedelijkt zijn. Waardoor ze belangrijk zijn voor de ruimere regio. Het gaat onder meer om Aalter, Houthalen-Helchteren en Zelzaten. Burgemeester Brent Meuleman reageert voorzichtig positief.
2: We zijn een kleine gemeente waar Kanaal, E34, R4 allemaal samenkomen op een paar vierkante kilometers met een hoge bevolkingsdichtheid. Wel, ik vind het heel belangrijk dat een overheid die dergelijke projecten trekt, financiert, ondersteunt, maar ook de keuzes bepaalt. Maar dat gaat ook verder. Postkantoren, bankkantoren, noem maar op. Waar gaan we in de toekomst welke voorzieningen hebben?
1: De promotie moet het voor die gemeente ook makkelijker maken om extra woningen of een zwembad te bouwen, bijvoorbeeld. Al maar meer Vlamingen fietsen naar hun werk. In alle provincies stijgt het aantal. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD-Works. In Oost-Vlaanderen fietst meer dan 1 op 4 naar het werk. Net als in Antwerpen en West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant gaat het om 1 op de 8. Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dus iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens vastgoedexpert Bjorn Kokuit van HLN komt dat vooral door de prijs.
3: De gemiddelde prijs is op 500 euro na eigenlijk identiek aan die van vorig jaar en bedraagt 235.000 euro. Oevalize, dus de duurste gemeente, en daar betaal je net geen 330.000 euro. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen 394.000 euro kost.
1: Vooral fris zuur Somwa in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Amerikaans president Trump dreigt ermee om de handel met de Europese Unie stop te zetten of om zware importtaxen op te leggen. Aanleiding is het aanbod van Europese commissievoorzitter von der Leyen gisteren om van Canada een geassocieerd lid van de EU te maken. Belachelijk, zegt Trump.
4: Canada has been a terrible trade partner. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
1: De Canadese premier Carney pleit er al langer voor dat middelgrote machten samenwerken om een tegengewicht te zijn voor grote landen zoals de VS. En 2025 was een topjaar voor de Belgische wijnbouw. Volgens experts is de kwaliteit van onze wijnen uitzonderlijk en scoren ze allemaal ruim 80%. De experts hebben er ongeveer 300 geproefd en ook dit jaar belooft dus uitzonderlijk goed te worden voor onze wijnboeren door de warme zomer. Grijs vandaag, eerst nog meestal droog, na de middag regen. Vooral in het westen en centrum van het land. We krijgen maximaal rond 18 graden. Morgen eerst zon, later weer wolken, maar zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag grijs en soms wat lichte regen bij 22 graden. Zondag eerst regen, later droger en 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
5: 70s
0: en meer.

0: Tess op date met Alex Agnew.
1: Ach, het is toch goed, hè, Tess? Die kan echt alles uit de mensen halen. Niet normaal, hè?
2: Ja, ja, ik heb er zelf ooit eens in gezeten. Jij ook.
1: Ik heb daar nog nooit in gezeten.
2: Oh, nee, je hebt in de vakantie iets gedaan met Tess.
1: Ja, over vakantieverhalen. Daar kan ik over vertellen.
2: Jij ging dat toen met Tess, maar les met trok hij je staart in. En moest ik het doen. Jawel.
1: Ik ging dat nooit doen.
2: In de camper.
1: Nooit van mijn leven. Tess wou graag met ons tweeën doen op dat moment. Maar ik wil...
2: Lang verhaal kort, ik heb het gedaan en ze krijgt alles uit je gesleurd.
1: En dus nu, deze week heeft ze het gedaan met Alex Agnew en die vertelt daar van alles. Maar echt, het is heel grappig. Je moet het zeggen, het is nu al overal online te bekijken en te beluisteren. Vanavond ook op Joe, te horen hier op de radio. Maar hij heeft het over zijn vrouw. Zijn vrouw die soms lastig is op hem. En noemt het zelfs passief-agressief tegen hem als hij bepaalde dingen doet. En het is herkenbaar, denk ik, voor heel veel mannen.
3: Ja, die kan heel passief-agressief laten voelen dat ze iets niet leuk vindt. Meestal heeft dat te maken met dat ik in de zetel iets aan het doen ben, dat zij vindt dat ik op dat moment iets anders moet aan het doen.
2: Actief moet ze helpen.
3: Ja. Ik heb ooit een stuk in mijn show gehad dat ik zeg, een vrouw heeft een ongelooflijk probleem met een man in rustpositie. Vanaf het moment dat die een man zien en die zien die zit er en die denken die ziet er perfect gelukkig uit, dan moet dat kapot. En dat is omdat gullen dat niet kunt. Volgens mij rollen 2,1 seconde tijdens een orgasme niks in uw kop. En de minuut dat dat eruit is, ze rollen al... Ja, ik moet ze meten, wijs nog op en ik moet nog naar de. En dan begint dat terug. Een man kan gemakkelijker focussen op iets super stoem simpel.
1: Ja, en bij vrouw is meteen al aan iets anders.
2: Dat is wel herkenbaar.
1: Ja, is dat zo?
2: Ja, in bed denk ik ook constant, ik moet de was ophangen.
1: Maar in bed als je aan het slapen bent of tijdens andere...
2: Nee, gewoon tijdens als het voorbij is. Wat? De mannen willen toch altijd dan nog even zo blijven liggen of zo?
1: Nee, wij vallen in slaap.
2: Ja, exact, maar wij krijgen een energieopstoot.
1: Oh, energieopstoot.
2: Ja, bij mij is dat precies of ik drugs ineens heb. Ineens wil ik alles doen in het huishouden. Daarvoor heb ik dat niet dan. Dus bij mij is het eigenlijk... Oh, ik ben hier veel te veel weer aan het vertellen, hè.
1: Jongen, we hebben de test niet voor nodig.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
6: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
7: Wauw, ja!
8: Maar ja...
6: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
9: Ja! Maar ja...
6: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh la la.
9: Ja!
8: Maar ja...
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
11: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
14: Maak je afspraak op carglass.be.
15: Dit is Joe Gold.
16: Alleen maar golden.

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
1: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werk het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recubel. Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
4: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
5: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
4: En is er dan morgen wel opgeladen?
3: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
4: Wow.
3: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels, van Bellorta.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Alleen maar golden hits.
10: Uit de 60s, 70s en meer.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. De overheid heeft vorig jaar bijna 15 miljoen euro ingehouden bij de ziekenfondsen, omdat ze niet genoeg presteerden. En dat bedrag stijgt elk jaar, blijkt uit cijfers van het RISIF in de krant De Tijd. Sinds 2022 kan de overheid tot 20% van de administratiekosten inhouden. Als ziekenfondsen te laat zijn met uitkeringen of terugbetalingen bijvoorbeeld, of als ze intern te weinig controleren op misbruik. 9 Vlaamse gemeenten krijgen promotie. Ze worden geen stad, maar krijgen van de overheid wel een kleinstedelijke functie. Door hun goede ligging of omdat ze al goed verstedelijkt zijn. Waardoor ze dus ook belangrijk zijn voor de ruimere regio. Het gaat onder meer om Aalter, Houthalen, Helchteren en Zelzaten. Burgemeester Brent Meuleman reageert voorzichtig positief.
4: We zijn een kleine gemeente waar kanaal E34, R4 allemaal samenkomen op een paar vierkante kilometers met een hoge bevolkingsdichtheid. Ik vind het heel belangrijk dat een overheid die dergelijke projecten trekt, financiert, ondersteunt, maar ook de keuzes bepaalt. Maar dat gaat ook verder. Postkantoren, bankkantoren, noem maar op. Waar gaan we in de toekomst welke voorzieningen hebben?
3: De promotie moet het voor die gemeente ook makkelijker maken om extra woningen of een zwembad te bouwen, bijvoorbeeld. En de Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. Ze gaat van 3,75 naar 4%. Ook de Europese Centrale Bank verhoogde de rente al vorige week. Ze doen dat omdat het leven te snel duurder wordt, zegt geldexpert Chris Sugira.
5: Door de oorlog in Iran is de prijs van olie gestegen. En het zorgt dus voor hoge energieprijzen en dus meer inflatie. Dus moet de rente opgetrokken worden. Hoe hoger de rente, hoe duurder het wordt om te lenen en dus hoe minder het geld kan rollen. En daardoor zou de inflatie in theorie moeten afkoelen.
3: President Trump is niet te spreken over die renteverhoging. Volgens hem houdt het de economie tegen en is het vooral bedoeld om hem tegen te werken. Grijs vandaag, eerst nog meestal droog. Na de middag regen in het centrum en in het westen bij 18 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar wel zo goed als droog en 20 graden.
2: Dit is Joe Gold
1: met Carol Schmitz.
6: Goedemorgen.

0: to go. Yusuf Islam alias Cat Stevens. Goedemorgen.
1: Joe Gold.
0: Ik kreeg van hem Father and Son en we begonnen sterk met Billy Paul en Only the Strong Survive. Dit zijn tot 12 uur de hits van Schmidt met straks in de schatkamer een echte gitaarheld, Eric Clapton. Hij maakte vandaag in 1974 zijn comeback, want de jaren daarvoor ging hij door een zwart dal. Het hele verhaal krijg je rond 10:30. En voor die tijd, golden hits van ELO. Mr. Blue Sky. We gaan ook naar de 80s met Dennis Williams. En nu naar 1968, I Put a Spell on You, Creedence Clearwater Revival.

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoopman!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat zijn een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
9: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
10: Goh.
9: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
11: Bebat.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Knaldi. Nu bij Aldi, 1+1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
16: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
17: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
18: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
19: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook.

elektronische stemmetje dat riep Please Turn Me Over. En dat ging dan eigenlijk over de LP die je moest omdraaien. Want dit stond helemaal achteraan. Maar wat een geweldige plaat blijft het toch niet kapot te krijgen. ILO, Mr. Blue Sky. Joe Gold met zo dadelijk in de schatkamer. Eric Clapton en zijn comeback hit uit 1974. Maar nu eerst drie hits op rij. Joe Dassin, The Boomtown Rats en Stevie Wonder.

0: Ja, ik wil hem ook. Een Indian Summer. Litte Andia en Joe Dassa.
1: Joe. De schatkamer van Schmidt.
0: Met altijd

Topplaten en verhalen uit de muziekgeschiedenis. 17 september vandaag en ik neem je mee naar 1974. Die dag staat Eric Clapton op nummer 1 in Amerika. Met een reggae nummer, of beter met een reggae cover. I Shot the Sheriff van Bob Marley. I shot the sheriff, but the sheriff, but the sheriff. Maar ja, het is Eric Clapton die vooral raak schiet met zijn versie van dat nummer. En dat is een beetje opvallend, want een paar jaar eerder was Clapton zichzelf helemaal kwijtgeraakt. Zijn band Cream was uit elkaar gevallen. Zijn vriend en collega Jimi Hendrix stierf. En drugs, maar ook psychische problemen nemen het over. En dan wordt hij ook nog eens verliefd op Patti Boyd. Dat was de vrouw van zijn beste vriend, George Harrison. In 1973 komt er gelukkig een reddingsboei, want Pete Townshend van The Who organiseert dan een tributeconcert voor Clapton. Vooral om zijn afkikkliniek te betalen. Pure rock'n'roll eigenlijk. Soms is het applaus letterlijk levensonderhoud. Een jaar later, in 1974, is Clapton terug met de LP 461 Ocean Boulevard. Met onder andere backing vocals van Evan Elliman. En I Shot the Sheriff wordt een wereldhit. Clapton krijgt zijn comeback. Reggae krijgt ook een boost. En Bob Marley krijgt ineens een veel groter podium. Niet slecht voor een nummer over een sheriff.

0: Duitse Dutchess van Connections.
1: Allee, de US of A.
2: Ja.
1: De moeite zeker.
2: Oh, dat is echt crazy.
1: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
2: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
1: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
2: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
1: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
2: Nee, gemist.
1: Oeh, zijn jij zeker dat je niet van land hebt gemist?
0: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
7: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
7: Oei. Met een enkel.
8: Schat, ça va?
7: Nee.
8: Wat kun je er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
8: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
9: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
11: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we updates over je verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
12: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
13: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
14: Chipolatas, klinkt goed, hè?
13: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
15: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld.
16: Belisol.
15: Altijd zeker.
17: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt €2026 korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
18: It's a Sunweb holiday.
19: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pak.

Joe Gold met dat gouden duo. Paul Simon, Art Garfunkel, de nummer 4 uit de 60s top 500 van vorig jaar. The Sound of Silence. Soms kunnen artiesten niet goed inschatten wat de nummer zou kunnen doen. Donna Summer bijvoorbeeld geloofde aanvankelijk niet in de slagkracht van dit nummer dat ze samen maakte met Giorgio Moroder. Ze vergiste zich. Gelukkig, het werd een dansvloerbom en ook een soort tijdsdocument. Deze I Feel Love.

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japan.
4: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
6: Goedemorgen. Er is op dit moment een grote politieactie aan de gang in de Oostende, dat meldt HLN. De politie heeft in een wijk een straat afgesloten. Ook ontmijningsdienst Dovo is daar. Politie en parket willen voorlopig niet vertellen wat er precies aan de hand is, alleen dat de actie onderdeel is van een gerechtelijk onderzoek. 2 op de 3 vrouwen in ons land herkennen de symptomen van borstkanker niet of te weinig, terwijl 4 op de 5 er wel aandacht voor hebben. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Nochtans maken veel vrouwen zich wel zorgen om ooit borstkanker te krijgen. Oncologe Christel Fontijnen.
7: Bij veel vrouwen begint het toch met pijn. Pijn onder de oksel, pijn in de borst is toch ook een belangrijk signaal, niet te verwaarlozen. Roodheid, intrekking van de tepel of gewoon een bolletje zelf, een verharding, bloed uit de tepel. Het verander van de huidoppervlak, appelsinehuid. Dus dat zijn allemaal alarmsignalen waar de vrouwen toch bedachtzaam kunnen op zijn.
6: Vooral jongere vrouwen en 50-plussers blijven kwetsbaar. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft 6 nieuwe incidenten gemeld waarbij artificiële intelligentie niet meer wou gehoorzamen. Het luisterde niet meer naar mensen, verzinde data om gelijk te krijgen en verzweeg fouten die het had gevonden. OpenAI zelf reageert geschrokken en noemt het zorgwekkend. Eerder deze week riep de sector zelf ook al op om de ontwikkeling van AI te vertragen, omdat alles te snel gaat en AI te slim wordt, waardoor we de controle dreigen te verliezen. Grijs en eerst nog meestal droog. Na de middag regen in het centrum en het westen bij 18 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar zo goed als droog en 20 graden.
5: Dit is Joe Gold
1: met Carol Schmidt.
8: Goedemorgen.

David Bowie, met een nummer dat hij eigenlijk al in 1977 samenschreef met Iggy Pop. Iggy bracht het uit als single, maar dat deed amper iets. Tot het 6 jaar later wel een wereldhit werd in de versie van Bowie. China Girl. Goedemorgen, nog tot 12 uur. De hits van Schmidt met Joe Cocker. En ook Hot Chocolate. En dan mag ik je nu echt bij je nekvel grijpen. Allee, Charles Aznavour doet...

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Mannekes,
6: Bompie,
5: kijk eens, mijn nieuwe kamer.
6: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
5: Zo fris en stralend.
7: Dat is nu de nieuwe Levi's kleur van 2027. Soulful Sage.
8: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
7: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
5: Allega's.
9: Naar Gamma.
10: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambianceverf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Knaldi. Nu bij Aldi 1+1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
13: HEMA!
14: Humo!
13: HEMA!
15: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
16: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
15: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
16: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
15: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijme Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
13: HEMA!
17: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus

We zijn niet verantwoordelijk voor meezingmomenten. Dat is een van de bijwerkingen die je hebt als je veel luistert naar Joe Gold. Met het beste uit de 60s, 70s en meer. Ik heb 3 golden hits voor je klaargezet. Sheila and the B Devotion, Elvis Presley. En dit is Heart of Gold en Neil Young.

0: de discobal hier in de studio draait over uren. Sheila in the B-Devotion en Spacer. Meer disco morgen in Ronnie's Retrofuif met Ronnie Mossuze tussen 3 en 6.
1: Dit is Joe Gold.
0: Ik heb hier een dikke top 3 hit uit 1974 voor je klaargezet. De Brits-Nederlandse combinatie Spooky en...

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
6: wow!
5: Van Vibra.
7: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
6: Ja, ja.
7: En zaterdag Scouts Weekend.
6: Komt goed.
5: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
6: wow!
5: Van Vibra.

Pure Motown bij Joe Gold, Marta Reeves en de Vandellas waren het. En Nowhere to Run. Dit waren de hits van Schmitz op deze donderdag. De Golden Hits blijven doorgaan. Zometeen met Astrid en straks is er ook Raf. Graag tot morgen in de voormiddag tussen 10 en 12. En geniet van Rupert Holmes.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. Er is op dit moment een grote politieactie aan de gang in Oostende, dat meldt HLN. De politie heeft een wijk afgesloten, ook ontmijningsdienst Dovo is daar. Politie en parket willen voorlopig ook niet vertellen wat er precies aan de hand is. Alleen dat de actie een onderdeel is van een gerechtelijk onderzoek. 2 op de 3 vrouwen in ons land herkennen de symptomen van borstkanker niet of te weinig, terwijl 4 op de 5 daar wel aandacht voor hebben. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Nochtans maken veel vrouwen zich zorgen om ooit borstkanker te krijgen. Oncologe Christel Fontijnen.
4: Bij veel vrouwen begint het toch met pijn. Pijn onder de oksel, pijn in de borst is toch ook een belangrijk signaal, niet te verwaarlozen. Roodheid, intrekking van de tepel of gewoon een bolletje zelf, een verharding, bloed uit de tepel, het veranderen van de huidoppervlak, appelsinehuid. Dus dat zijn allemaal alarmsignalen waar de vrouwen toch bedachtzaam kunnen op zijn.
3: Vooral jongere vrouwen en 50-plussers weten er te weinig over. 2 op de 3 werkzoekenden krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie. Ook niet als ze worden afgewezen. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Acerta. Zelfs na testen of taken krijgt bijna 1 op 3 nooit resultaten te zien. Naomi Rulus van Acerta legt uit.
5: We hebben eigenlijk jaren van arbeidsmarktkrapte gekend. En dat wil zeggen dat nu met de arbeidsmarkt van vandaag dat er voor bepaalde vacatures werkgevers opnieuw meer sollicitaties ontvangen. En dat verhoogt de administratieve belasting, wat het ook weer moeilijker maakt om elke kandidaat individueel op te volgen en te voorzien van uitgebreide feedback.
3: Vooral jongeren en 50-plussers horen na hun sollicitatie vaak niets meer. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft 6 nieuwe incidenten gemeld waarbij artificiële intelligentie niet meer wou gehoorzamen. Het luisterde niet naar mensen, verzon data om gelijk te krijgen en verzweeg fouten die het had gevonden. OpenAI zelf reageert geschrokken en noemt het zorgwekkend. Eerder deze week riep de sector zelf al op om de ontwikkeling van AI te vertragen, omdat alles te snel gaat en AI te slim wordt, waardoor we de controle dreigen te verliezen. De Argentijnse stervoetballer Lionel Messi heeft zijn 100ste doelpunt gemaakt voor zijn Amerikaanse club Inter Miami. Hij deed dat in een wedstrijd om de Supercup tussen de kampioenen uit Amerika en Mexico. Miami won met 2-0. Messi is 39. Op 6 oktober speelt hij al zijn laatste wedstrijd met de Argentijnse nationale ploeg. Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en het westen regen. Maxima rond 19 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden. Zondag geleidelijk droger en 20 graden.
2: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Ik kan het eigenlijk niet beter zeggen. Can you feel a brand new day die weliswaar al zo'n dikke 12 uur aan de gang is. Hè? Maar zeer welkom nog steeds op deze donderdagmiddag uiteraard. En ik haal er graag ook de woorden van de Beatles bij dan nu.

0: komt nog het schoonste. Butterfly van Daniel Gerard. Goedemiddag, welkom nog steeds op deze donderdag die alleen maar mooier wordt met Barry White er zo meteen bij. You see the trouble with me. En het is nog meer van die kijkliedjes die je krijgt. Alice Cooper, how you gonna see me now?
1: Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting drinking coffee

0: Sisters komt eraan met Lean on Me. En dan ook dat allereerste tieneridool dat doorbrak dankzij televisie. Want Ricky Nelson had nu eenmaal ouders die een televisieshow hadden. En dan mocht hij daar elke week opnieuw optreden. Handig wel. Ricky Nelson zo meteen met Hello Mary Lou.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
9: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
8: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recupel. Alles is beter in de Ardennen, de keuken.
11: Zeg, stereo of toch barbecue straks?
10: Je familiefoto's?
11: Max, alsjeblieft, het is webbroek teruggaan.
10: De buren?
12: Zeg, is dat een hert?
13: Nee, dat is een everzwijn.
10: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
15: promo koken.
16: Vanavond een currieke?
14: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
16: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
17: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
18: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
19: Maak nu een afspraak op carglass.be.
20: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
21: Peugeot. Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
22: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
23: Imos Koopman!
24: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
25: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Samen zorgen voor een goede start. Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
28: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Allemaal steengoeie hits wat mij betreft ook van Rod Stewart. Allemaal hits ook die kwamen na deze hier, na Baby Jane. En toch is dit hier de allerlaatste nummer 1 hit geworden van Rod Stewart in de Britse hitlijsten. Baby Jane dus.

Whitehead met Ain't No Stopping Us Now. Ah nee, nog veel te veel golden hits klaarstaan. Ook voor jou voor 1 uur bijvoorbeeld nog Earth and Fire, Silver Convention en hier pure romantiek met de Mindbenders, A Groovy Kind of Love. Goedemiddag.

0: is heerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Mannekes!
4: Bompie!
3: Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
4: Oh.
5: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
3: Zo fris en stralend.
6: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
5: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
6: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
3: Allega's!
7: Naar Gamma!
8: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
9: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
10: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
9: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
11: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia met haar nieuwe tandimplantaat.
14: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
13: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
15: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
16: In de disco.
17: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
18: Draai een keer in het rond.
17: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
19: OK,
17: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
20: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.

herinneringen ophalen dan zo meteen met Memories van Earth and Fire. Maar nu nog een nummer met een van de kortste teksten misschien wel. Fly, Robin, fly up, up to the sky. En dat is goed dat je zo weinig tekst moet onthouden. Voor de rest kan je dan gewoon focussen, volop focussen zelfs, op de dance moves.

0: Jij?
1: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
2: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag. Canada wil intensiever samenwerken met Europa. Dat heeft premier Carney gezegd in het Europees Parlement. Hij gaat daarmee in op het voorstel van Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Zij wil dat Canada het eerste geassocieerde lid van de EU wordt. We zijn sterk apart, maar nog sterker tezamen, zei Carney.
6: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together. Canada welcomes this ambition. I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support much closer ties with Europe.
5: Carney stelt voor om intensief samen te werken, onder meer rond defensie, energie en industrie, maar ook voor een vlotte uitwisseling van werknemers en studenten. 2 op de 3 werkzoekenden krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie. Ook niet als ze worden afgewezen. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Acerta. Zelfs na testen of taken krijgt bijna 1 op 3 nooit resultaten te zien. Nomi Rulus van Acerta legt uit.
7: We hebben eigenlijk jaren van arbeidsmarktkrapte gekend. En dat wil zeggen dat nu, met de arbeidsmarkt van vandaag, dat er voor bepaalde vacatures werkgevers opnieuw meer sollicitaties ontvangen. En dat verhoogt de administratieve belasting, wat het ook weer moeilijker maakt om elke kandidaat individueel op te volgen en te voorzien van uitgebreide feedback.
5: Vooral jongeren en 50-plussers horen na hun sollicitatie vaak niets meer. In Sint-Jans-Molenbeek in Brussel is afgelopen nacht een voertuig uitgebrand, mogelijk na een ontploffing. Dat zegt de brandweer. Zij konden voorkomen dat het vuur oversloeg op enkele huizen. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vorige nacht zeker 18 gewonden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones, dat meldt de burgemeester. Volgens hem werden opnieuw huizen van gewone burgers aangevallen en dus geen militaire doelen. Ook in andere delen van Oekraïne sloegen Russische raketten en drones in, onder meer op spoorwegen. En rode duivel Leandro Trossard moet afhaken voor de Europa League-wedstrijd van zijn ploeg Besiktas tegen Marseille vanavond. Hij is geblesseerd. Volgens Turkse media is het wel niet zo erg. Trossard zit morgen wellicht in de eerste selectie van onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel voor de Nations League-wedstrijden van de Duivels eind deze en begin volgende maand tegen Italië, Frankrijk en Turkije. Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en westen regen, maximaal rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden. Zondag geleidelijk droger en 20 graden.
4: Dit is Joe Gold met Astrid Philips. Wow.

Billy Joel en My Life van Billy Paul, die krijg je ook nog dit uur. Ja, ja, de golden hits staan voor jou te trappelen, ook weer dit uur hier op deze donderdagmiddag 17 september. Traveling Wilburys mag je nog verwachten. En nu al van die glamrock uit de jaren 70, die altijd een klein beetje glittert, die glamrock, maar toch ook behoorlijk donker klinkt, vind ik. Als het aankomt dan op het werk van T-Rex met Get It On.

Everlasting Love van The Love Affair. En zet u nu dan maar schrap voor een absoluut meesterwerkje uit de 70s. Een beetje symfonische rock komt er zelfs aan te pas nu. Bij de Sweets met Love is Like Oxygen.

0: Handle With Care van Traveling Wilburys. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik ben grote fan van Blondie. Totdat ik dan het origineel hoor van die Denise, dan ga ik toch altijd een klein beetje smelten. Dat komt er ook zo meteen aan met Denise van Randy and Rainbows na Billy Paul nog.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
3: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand. Meer info op luminus.be.
7: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

I'm in love with you. Ja, veel liefde ook voor dit nummer. Denise van Randy and the Rainbows. Het Eurovisie Songfestival, dat was de grote doorbraak voor ABBA met Waterloo natuurlijk. Maar heel veel pers dacht toen nog van het zal wel een eendagsvlieg worden. Totdat dit nummer uitkwam. ABBA is dit nu met I Do, I Do, I Do, I Do, I Do.

Ja, hallo, de romantiek zeg. Hoogdagen kennen dat. In 1979 met Styx en Babe. 1979, datzelfde jaar, stond uiteraard ook nog steeds in het teken van de disco. En die krijg je hier dan met Earth, Wind & Fire in Star.

0: droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
1: Wauw, ja! Yeah.
2: Maar ja...
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
3: Ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: Een kraan die lekt.
8: Een tegel met een barst.
7: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
8: Het is tijd.

0: Happy bathroom to you.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
4: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
3: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
4: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
3: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
4: Humo!
5: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
7: Chipolatas, klinkt goed hè?
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
8: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1.

bekende artiesten aller tijden. Dat is nog steeds Stevie Wonder. Maar geef toe, je geeft die centen zeer graag uit. Ook binnenkort misschien wel, wanneer hij opnieuw gaat toeren om de 50ste verjaardag van het album Songs in the Key of Life te vieren. Waar ook deze wereldhit op staat. Stevie Wonder nu met I Wish.

0: denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
2: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag. In Hechtel-Exel in Limburg is een groep parachutisten in de bomen beland. Mogelijk doordat de wind hen uit de richting blies. Ze worden op dit moment bevrijd, zegt burgemeester Jan Dalemans.
6: Dus ze samenwerken met verschillende landen en hier worden heel wat parachutisten gedropt. Daar zijn een aantal parachutisten een beetje afgedreven en in de bomen terechtgekomen. Eerst was er sprake van 4, op een bepaald moment was er sprake van 11 tot 14. Maar op dit moment zijn er 5 mensen die ze hebben kunnen lokaliseren, waarvan er reeds 4 bevrijd zijn.
5: Medisch interventieplan is afgekondigd. Het is nog niet duidelijk of de parachutisten gewond zijn geraakt. Canada wil intensiever samenwerken met Europa, dat heeft premier Carney gezegd in het Europees Parlement. Hij gaat daarmee in op het voorstel van Europese Commissievoorzitter von der Leyen. Zij wil dat Canada het eerste geassocieerde lid van de EU wordt. We zijn sterk apart, maar nog sterker tezamen, zei Carney.
7: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together. Canada welcomes this ambition. I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support much closer ties with Europe.
5: Carney stelt voor om intensief samen te werken, onder meer rond defensie, energie en industrie, maar ook voor een vlotte uitwisseling van werknemers en studenten. En de Duitse bondscoach Jurgen Klopp komt wel met een erg ruime selectie voor de 4 Nations League wedstrijden van eind deze maand en begin oktober. Het gaat om maar liefst 44 spelers. Het eerste deel speelt de eerste 2 matchen, onder meer tegen Nederland. De andere spelen de 2 andere matchen. Het is voor Klopp zijn eerste selectie als Duits bondscoach. Hij nam na het WK over van Julian Nagelsmann. Duitsland ging er daar al uit in de 16e finales. Vanmiddag en vanavond bewolkt en vooral in het centrum en westen regen, maxima rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij 20 graden.
4: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Ja, er zit schwung in jouw donderdagmiddag straks ook van dat hoor. Met Little Richard, met de Beach Boys. Maar nu toch even wegdromen. Met Snowy White, die jarenlang de vaste tourgitarist was van bands als Pink Floyd. Speelde ook mee bij Thin Lizzy, maar met Bird of Paradise. Wou je gewoon een mooi, prachtig liedje maken. En dat is hem meer dan goed gelukt.

Kreeg al ABBA met die I Do Song en hier net weer van dat hij in de backings dan deze keer bij Harpo en Movistar. Goedemiddag en welkom hier bij de radio. Dat vooral, hè. Joe Gold is er voor jou met zometeen Harold Melvin en If You Don't Know Me By Now. En eerst deze Beach Boys nog, God Only Knows.

0: Zometeen nog eens een meesterwerkje uit 1972 met een dreigend baslijntje die jou van in het begin meesleept door 6 minuten lang uiteindelijk. The Temptations, Papa Was a Rolling Stone.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
3: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
3: Nee.
4: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
3: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
5: Droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
12: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
13: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
12: Ja.
13: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
12: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
13: Oef, dat is een pak van mijn hart.
12: Ja, schat.
14: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
17: Maak je afspraak op carglass.be. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
18: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Dat is er eigenlijk eentje uit 59 van Niels de Daka, maar dan was er Eruption die overgoot dat 20 jaar later nog eens met zo'n goede Frank Farian disco sauce en hopla, daar was de grote wereldhit voor Eruption met One Way Ticket. Een drumsolo nadoen met je stem, dat is wat Little Richard probeerde met deze jolige uitspraakje.

Charlene en I've Never Been To Me. De temperaturen zijn zo'n klein beetje aan het dalen en ik begin er zin in te krijgen in die winterperiode, die kerstperiode. En die lijkt zo meteen ook weer een klein beetje dichterbij te kruipen. Met December 63 dan. Four Seasons na Crosby, Stills, Nash & Young nog. Our House.

0: is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Mannetjes, kijk eens mijn nieuwe kamer.
2: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
1: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
2: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
1: En wel, Gamma geeft nu 25% korting. Allega's.
3: Naar Gamma.
4: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambiance-verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
0: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb geluk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
10: Goh.
9: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
11: B-bad.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
13: Ja, probleem. Ik wil in een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
12: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
17: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
16: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
18: Recupel. Badkamerrenovatie?
19: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
20: Happy bathroom to you.
19: Renoveert uw badkamer.
21: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
22: It's a Sunweb holiday.
23: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

voor die winterperiode, gewoon omdat het hier over december gaat. Maar ik werd meteen op de vingers getikt door luisteraar Katrien. Die stuurt een berichtje. Ella, het is nog maar 17 september. Je hebt gelijk. Ik ga het meteen hier even goed maken ook. Cliff Richard nu en Summer.

Cliff Richard, Summer Holiday. En hier nog even blijven plakken, dan ook in die holidaysfeer met Dreadlock Holiday van 10cc. En de realiteit, die gaan we zo meteen na 3 uur toch nog even onder ogen zien. Want Raf van Brussel zet je nog even achter de schoolboeken, hoor. Met de Jacksons zelfs. Veel plezier nog en graag.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag. In Hechtelijksel in Limburg zijn 5 parachutisten gewond geraakt. 3 van hen zijn zwaar gewond. Het gaat om militairen, maar het is nog niet duidelijk uit welk land. Je hoort Sanne Prees van de brandweer.
3: Er zou vandaag een internationale oefening zijn waarvan een 250-tal parachutisten deelnemen uit verschillende landen dus. Enkele van die parachutisten zijn afgedreven in het bosrijkgebied in Hechtelijksel. Wij hebben momenteel weet van 5 parachutisten die in de bomen beland zijn. En wij zoeken momenteel ook nog naar eventuele andere slachtoffers, omdat er vermoeden is dat er nog past hangen.
2: Het medisch interventieplan is intussen opgeheven. De aardappeloogst in Vlaanderen was al 25 jaar niet meer zo slecht als dit jaar, dat zegt de Boerenbond. Door de hitte en de droogte de voorbije maanden zijn er een vijfde minder aardappelen geteeld in ons land. Daarmee hebben we minder oogst dan onze buurlanden. Welke impact dat zal hebben op de prijs van de aardappelen is nog onduidelijk. En in Zweden heeft het linksblok rond oud-premier Magdalena Andersson de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse openbare omroep nu bijna alle stemmen geteld zijn. Het linksblok haalt 176 zetels, des 1 meer dan de meerderheid van 175. Het rechtse blok van de huidige premier Kristersson strandt uiteindelijk op 173 zetels. Oud-premier Andersson zal nu dus opnieuw een regering moeten vormen. Bewolkt met aan de kust, kans op regen, maximaal rond een graad of 20. Morgen opnieuw 20 graden, maar droger. Het weekend wordt wisselvallig. Zaterdag maximaal 22 graden. Zondag iets droger en een graad of 20.
1: Dit is Joe Go.
4: Het RAF van Brussel.

0: Gold.
1: Een fijne donderdagmiddag. Vandaag in 1969 pakten verschillende media aan beide kanten van de Atlantische Oceaan uit met een wel heel straf verhaal. Paul McCartney die zou al in november 66 bij een auto-ongeluk om het leven zijn gekomen en sindsdien vervangen door een dubbelganger. Jawel, de beroemdste samenzwering uit de popgeschiedenis was geboren. Die Beatles die hoor je hier alvast straks met Yellow Submarine en daar heb ik een hele goede reden voor. En voor alle duidelijkheid, ik ben wel de enige echte Raf van Brussel. De komende 3 uur voor jou op Joe Gold. Heel fijn dat je luistert.

Zelfs de backingvogels zijn ook gekwetst. Arme man Bobby Vinton hurt bij Joe Gold. De 36-jarige leerkracht Timothy de Keizer die wil wiskunde wat minder doen aanvoelen als een verzameling mysterieuze formules waar alleen de slimste leerling iets van begrijpt. Als kind vond diezelfde Timothy wiskundelessen zelfs saai, maar vandaag staat hij al 15 jaar met passie als leerkracht wiskunde voor de klas. Na de vrije val van de Vlaamse PISA-scores eergisteren, denk ik, wil hij het tij helpen keren met een gratis online platform dat wiskunde toegankelijk maakt voor de schoolgaande jeugd. Maakt iemand een fout, wel dan geeft die app meteen feedback op de redenering. Zo krijgt elke leerling eigenlijk een soort slimme assistent. Zijn idee van die Timothy is heel simpel. Leerlingen moeten niet alleen weten welke formule ze moeten gebruiken, maar vooral begrijpen waarom ze iets doen. Want van buiten leren is één ding, dat weten we allemaal. Hè. Snappen wat je aan het uitrekenen bent, is natuurlijk nog iets anders. Ik denk dat vele leerlingen nu zullen denken, die leerkracht, die wil ik ook. En als je dat vertaalt, dan krijg je dit.

0: Sutherland Brothers en Quiver bij Joe Gold met Arms of Mary. Mariska Veres die zong per ongeluk Godness in plaats van Goddess. En toch werd Shocking Blue de eerste Nederlandse act met een Amerikaanse nummer 1. Moraal van het verhaal, maak je vooral niet druk om je Engels, zolang je gitaarintro maar goed zit.
1: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
2: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Jij, yeah, die altijd een oplossing vindt. Jij, yeah, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, yeah, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, yeah, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie. Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
7: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over je verbruik.
7: Om de 6 seconden?
4: Nee, nee. 1 keer per maand.
7: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

Dat is zo'n nummer waarbij Queen eigenlijk geen microfoon nodig had, want zodra Freddie Mercury dit, die Love of My Life, inzette live, nam het publiek gewoon helemaal en vanzelf over. Op 17 september, vandaag dus, maar in 1976, stelde NASA in Californië zijn allereerste space shuttle voor, de Enterprise. En ja, die naam die kwam rechtstreeks uit Star Trek, nadat fans massaal hadden aangedrongen om die naam te gebruiken. Het toestel zelf zou nooit de ruimte ingaan, maar werd wel gebruikt voor belangrijke testvluchten. De Enterprise ging dan wel niet boldly where no man had gone before, maar hielp wel er de weg naartoe vrij te maken. Om maar te zeggen dat ik zo meteen terug ga naar 17 september 76. Naar de hitlijsten van toen, de top 3. En dan draai

0: Magda heeft de krop in de keel, laat ze weten in de Joe-app, omdat ze deze nog eens hoort. Neil Diamond, I Am, I Said. Dankjewel, Magda. Dikke knuffel. En de rewind ga ik altijd terug naar vandaag. De datum is 17 op donderdag, dan is 17 september. En het rad waar ik gisteren aan mocht rijden, die heeft bepaald dat ik op 1976 zou belanden. Dus vandaag overloop ik met jou de top 3 in de hitlijsten van 17 september 1976.
1: Nummer 3.
0: Van McCoy, die hoorde over Nieuwe Dans in New York. Die schreef er in minder dan een uur een plaat over en hoefde qua tekst eigenlijk alleen nog maar To The Hustle te verzinnen. Een nummer 1 en een Grammy wel. En wij maar moeilijk doen over songteksten, zeg. Van McCoy en de Soul City Symphony en The Hustle.
1: Nummer 2.
0: Joe ziet een verdrietige dame in het blauw. Hij troost haar en laat tussen de regels ook even weten dat hij eventueel nog beschikbaar is. Dat is efficiënt aangepakt. Relatietherapie.

0: Wat een stem, hè, die Kamal op nummer 1 in de hitlijst van 17 september 1976. Joe O'Gold. Kwamen berichtjes op binnen op die Kamal. Tim die zei, ik heb ooit een olifant van heel dichtbij gezien, dat is indrukwekkend. En eerlijk gezegd voelde ik mij toen heel klein. Lieven die schrijft bij deze plaat, moet ik meteen terugdenken aan onze reis naar Zuid-Afrika. Wat een prachtige dieren. Griet stuurt, ik zou eigenlijk liever een olifant in het wild zien dan de Big Five afvinken. Want die beesten die hebben toch iets magisch. En Bart tenslotte die stuurt... Mijn vrouw zegt dat ik thuis soms ook op een olifant lijk. Vooral als ik 's nachts naar de koelkast wandel.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
5: Wauw, ja!
6: Maar ja...
4: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
7: Ja!
8: Maar ja...

0: tepels transplanteren, die schreeuwde oh la la.
1: Ja!
2: Maar ja.
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Heelan!
6: Humo!
5: Heelan!
7: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
8: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
7: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
8: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
7: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
8: Humo!
9: Ah, dag juffrouw.
10: Hey.
9: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
10: Ja.
9: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
10: Oké.
9: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
10: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
9: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
10: Zeker, en dan krijg ik misschien centjes.
9: Haha, jij bent een slimme.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.

Doors bij Joe Gold. People are strange. Even over de man die door zoveel gehaat wordt en door zoveel anderen aanbeden ook. Lionel Messi, die krijgt dan toch een echt afscheid in het shirt van Argentinië. De 39-jarige superster die eind augustus stopte als international, zal op 6 oktober nog één keer aantreden in het Estadio Monumental in Buenos Aires in een oefenmatch tegen Benin. Het wordt dus veel meer dan zomaar een vriendschappelijke wedstrijd. Argentinië maakt zich op voor een groot volksfeest rond zijn nummer 10. En cijfers genoeg voor een stevig afscheid. 207 interlands, 125 goals en natuurlijk die wereldtitel van 2022. Roy Orbison komt eraan, maar dit zijn Tramps. Ratatat.

Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley, If I Had Words bij Joe Gold. Een disco-song over werken in een carwash klinkt niet meteen als een gegarandeerde wereldhit. Maar pas op. Na het nieuws ga ik jou het tegendeel bewijzen. Maar eerst toch deze geweldig grote dame. Think van Aretha Franklin uiteraard. En dan het nieuws van 4. En dan is het dan een carwash.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
4: Dat krijg je van Ortwin Lanses. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. De zoekactie in Hechtel-Exel is afgelopen. De hulpdiensten zochten daar nog naar vermiste militairen die mogelijk in de problemen geraakten toen ze met hun parachutes in de lucht hingen. 5 militairen raakten daarbij gewond. 1 van hen een Amerikaan zwaar gewond. Je hoort Sanne Drees van de brandweer.
6: Er zou vandaag een internationale oefening zijn waaraan een 250-tal parachutisten deelnemen uit verschillende landen dus. Enkele van die parachutisten zijn afgedreven in bosrijk gebied in Hechtel-Exel.
5: Actrice Chris Bonnie is overleden. Je kent haar misschien nog als Yvette uit Thuis. Die rol speelde ze tussen 2001 en 2016. Ze was de mama van Simon, het personage van Marleen Merks. Bonnie stond ook op het theater en speelde ook in films, zoals Het gezin van Pamel. Ze werd 90. In Zweden heeft het linksblok rond oud-premier Magdalena Andersson de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse openbare omroep nu bijna alle stemmen geteld zijn. Het linksblok haalt 176 zetels, dat is 1 meer dan de meerderheid van 175. Het rechtse blok van de huidige premier Kristersson strandt uiteindelijk op 173 zetels. Oud-premier Andersson zal nu dus opnieuw een regering moeten vormen. Bewolkt met aan de kust kans op regen, maximaal rond een graad of 20. Morgen opnieuw 20 graden, maar droger. Het weekend wordt wisselvallig, zaterdag maximaal 22 graden, zondag iets droger en een graad of 20.
3: Dit is Joe Gold
0: met Raf van Brussel.

Exile en I Wanna Kiss You All Over. Nee, die I Wanna mag ik er eigenlijk niet bij zeggen. Dit is gewoon Kiss You All Over uit 1978. Ik heb een heel leuk berichtje gevonden over de 91-jarige Eric Edwards. Die werkt al meer dan 8 jaar part-time bij McDonald's in Coventry. En is daar intussen zowat de publiekslieveling... Amai. Het is tijd dat weekend is. Ah nee, nog één dagje. De publiekslieveling van het restaurant. Een gezin zette hem onlangs in de bloemetjes op Facebook. Omdat de man, ondanks de drukte, tijd maakte voor hun kinderen, met hen babbelde en zelfs kleurpotloden en papier ging halen. Dat kleine gebaar ging vervolgens de wereld rond. Nu, die Eric zelf, die begrijpt niet goed waarom hij zou stoppen met die job, want hij geniet van die job en zegt dat bezig blijven hem jong houdt. En stilzitten is sowieso niet echt zijn ding. 91 is hij, maar hij heeft in zijn leven onder andere al parachute gesprongen en aan delta vliegen gedaan. Bij McDonald's krijg je normaal een Happy Meal, maar bij die Eric blijkbaar gewoon een happy moment ook. Blijf maar verder doen, jij fijne man. Every night I'm there, I'm always there. She knows I'm there, and heaven knows.

0: Na de reclame nog zo'n heerlijk zonnige plaat waarbij je vrolijk begint mee te wiegen tot je eigenlijk naar de tekst luistert. Want de man denkt namelijk dat een oude liefde nog altijd iets voor hem voelt, maar zij denkt vooral, ik denk het niet.
1: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de dag voor toekomstige ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabian Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
5: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnumfles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
6: De mistje datjes van Connections.
7: New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
8: Ah, miljard gemist.
9: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Ik zei aan de opener van mijn programma om 3 uur dat ik dit zou draaien. Beatles en Yellow Submarine. En die Yellow Submarine, om een welbepaalde reden, de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Marx, die onder meer de hoes ontwierp voor het album Yellow Submarine, legendarische hoes van de Beatles uit 1969. Die is gisteren op 88-jarige leeftijd overleden. Vandaar Yellow Submarine. Klein beetje om die toch wel zeer bijzondere man te eren.
1: Joe Gold.
0: Wat een gek berichtje gelezen daarnet. Zeggen gewoon de kou, hè, dat is zo, ziet er een beetje uit als een uit de kluiten gewassen merel. Een kou die ooit werd opgevangen in Desselgem. Die is ondertussen zo tam geworden dat hij blijkbaar geen enkel gevoel meer heeft voor persoonlijke ruimte. Charlie, zoals de vogel heet, die zoekt voortdurend mensen op en ging zelfs op het hoofd van een leerling zitten in een school. Dat is leuk voor Charlie natuurlijk, iets minder voor de kinderen die plots toch wel een, ja, toch iets grotere zwarte vogel op hun kapsel krijgen. De school waarschuwt intussen dat de tamme kou soms voor flinke schrikreacties zorgt. Charlie die denkt duidelijk dat hij gewoon deel uitmaakt van de klas. Alleen heeft hij het verschil tussen een zitstok en een leerling nog niet helemaal door. Ik denk dat de fijne vogel het gewoon allemaal uit liefde doet. Love is in the air. Bij Joe.

0: Pils Desperado. Ik heb dat op een hele gekke manier leren kennen. Ik speelde lang geleden in een band, Plain Vanilla. Ook nog met Vinzieman van de Dinky Toys, die man met zijn ogen hoed. En Weile Robert Mossuze. En Claudia, die zong ook mee met Plain Vanilla. Claudia is de blonde van Shana, als jou dat nog iets zou zeggen. En Claudia, die zong dit nummer altijd tijdens concerten. En ik vond het zo... Ze zong dat ook echt geweldig, hoor. En zo heb ik dat eigenlijk leren kennen. Ik ben dat gaan opzoeken en ik dacht, maar dat is van de Eagles begot. Dus ze zetten daar een wondermooie versie van neer. Dus dankzij Claudia van Shana heb ik die Desperado leren kennen. It's the same old song. En het grappige is, bij Motown was dat bijna letterlijk zo. De Four Tops, die kregen een nieuwe single die bewust een beetje moest klinken als hun vorige grote hit. Je hoort hem zo na de reclame.
1: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
2: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel. Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
5: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
6: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
5: En is dat dan morgen wel opgeladen?
4: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
5: Wow.
4: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie. It's a
7: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.

Nummer 265 uit de 70s top 1000 hier op Joe Gold uit 1976. Love is the Drug van Roxy Music. En sommige muzikale cirkels zijn heel mooi rond. Ik volg Nile Rodgers op Instagram, de man achter de Chic Sound. Die liet zich in de jaren 70 sterk inspireren door Roxy Music en Brian Ferry. En kijk waar dat toe leidt. Ik zag op de Instagram dus van Nile Rodgers dat de twee heren samen opnieuw in de studio zitten, in de legendarische Abbey Road Studios in Londen meer bepaald. Ze hebben daar samen maar liefst 5 nieuwe nummers opgenomen. Of ze daarmee binnenkort de dansvloer op hun kop zetten, dat is nog even afwachten, want een titel en releasedatum zijn voorlopig nog geheim. Maar één ding is duidelijk, de leerling en zijn inspiratiebron zijn opnieuw muzikale partners. Daar ga ik 3 keer voor afkloppen, zie.

0: Dat was Gloria Gaynor. Straks na het nieuws van 5 een golden hit over op een heuvel klimmen, een adelaar zien en een stem horen die zegt dat het tijd is om je leven te veranderen. Bij Peter Gabriel was dat geen gewone zondagse wandeling, want hij had net Genesis verlaten.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
0: Krijg je van Ortwin Lanses. Goedemiddag.
2: Goedenavond. Een social media verbod voor kinderen onder de 13, dat heeft de Europese Commissie beslist. Tussen de 13 en de 15 mogen kinderen enkel een account maken met toestemming van de ouders. En er komt een tijdslimiet, maximaal 1 uur. Je hoort Vlaams minister van Media Sieltje van Achter.
3: Het positieve daarin is dat ze echt strenge verplichtingen oplegt voor platformen die gewoon veiliger moeten zijn voor onze jongeren. Vandaag zien we dat de kinderen eindeloos scrollen omdat dat ook zo verslavend is ontworpen. Of dat ze via algoritmen bepaalde in een soort van rabbit hole geraakt. En dus we eigenlijk willen Europa die risico's aanpakken en ervoor zorgen dat platformen veiliger zijn voor de kinderen.
2: Vooraleer een kind wil inloggen, zal het eerst zijn identiteit moeten bevestigen. Bijvoorbeeld met It's Me. In Hechtel-Exel in Limburg is 1 Amerikaanse militair zwaar gewond geraakt. Hij raakte in de problemen toen hij de controle verloor over zijn parachute na een windstoot. 4 andere militairen raakten lichter gewond. De militairen namen deel aan een grote internationale oefening met in totaal 250 parachutisten. Actrice Chris Bonnie is overleden. Je kent haar misschien nog als Yvette uit Thuis. Die rol speelde ze tussen 2001 en 2016. Ze was de mama van Simon, het personage van Marleen Merks. Bonnie stond ook op het theater en speelde ook in films, zoals Het gezin van Pamel. Ze werd 90. Koningin Mathilde gaat zondag naar New York. Ze zal daar 3 dagen aanwezig zijn op een vergadering van de Verenigde Naties. Op de agenda staan onder meer een ontmoeting met de secretaris-generaal Antonio Guterres. En ze zit ook samen met verschillende organisaties van de VN. Het ontwikkelingsprogramma bijvoorbeeld, dat wordt geleid door ex-premier Alexander De Croo. Coward van Lucas Dont zal dit jaar het Filmfest Gent openen. Het is al de 3e keer dat Dont die eer krijgt. En dat is geen toeval, zegt programmator Wim de Witte.
4: We hebben een fantastische track record met Lucas en Kortfilms. Ze hebben hier gewonnen, is zijn carrière hier, mogen we denk ik zeggen, een beetje gestart. Maar niet alleen dat, de film zit ook vol muziek. Deze film gaat ook echt over soldaten die muziek maken, achter de frontlinies. Muziek en schoonheid die een beetje troost moeten brengen in die donkere, gewelddadige tijden.
2: Het Filmfest Gent loopt van 7 tot en met 18 oktober. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droger en meer zon bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met kans op regen bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger met kans op zon in de namiddag en 20 graden.
1: Dit is Joe Gold.
5: Met Raf van Brussel.

Wat een fijne muziek mag ik toch draaien. Uit 1980, Billy Ocean, Are You Ready? Vier jaar voordat hij met Caribbean Queen, Loverboy enzovoort eraan kwam. Hij won er een Grammy mee met die Are You Ready? Uit 1980 dus. Zometeen komt de Actua-plaat eraan. Ik lees weer een stukje Actua voor. En jij mag daar een plaat uit de 60s, 70s of 80s aan ophangen. Dat is voor na Steppenwolf en Julien Klein.

0: Als er nog eens een 60's top 500 komt hier bij Joe Gold, mag je deze er hoger in stemmen. 36e plek, dat is eigenlijk veel te laag voor zo'n gouden hit uit 68. Steppenwolf.
1: De Actua-plaat.
0: Ja, en daarvoor trekken we naar het Britse koningshuis. Koning Charles heeft uitzonderlijk gereageerd op een nieuw boek over prinses Diana. Daarin wordt opnieuw teruggeblikt op hun huwelijk en de moeilijke jaren rond. Charles die laat weten dat rouw herinneringen kan kleuren en dat mensen gebeurtenissen uit het verleden soms anders gaan beleven naarmate de tijd verstrijkt. Het is opvallend, want de koning spreekt zelden rechtstreeks over Diana of over die periode van zijn leven. Hij kiest dus duidelijk voor een rustige boodschap. Herinneringen zijn niet altijd zwart-wit. En na bijna 30 jaar helemaal niet. Welke 60s, 70s of 80s plaat hang jij daaraan op? Laat maar weten via de Joe-app. Dankjewel.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
3: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, maar mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

Gisteren draai ik nog Haha, Set the Clown van Manfred Mann. En nu deze Tears of a Clown. Ik voel een rode draad opkomen in mijn kleine teen. En gaat het over diezelfde clown? Want dan gaat het er niet al te goed mee. Smokey Robinson, de Actua-plaat komt eraan. Jij mag een stukje... Ik lees een stukje Actua voor. Zo zit het in elkaar, best eraf. En jij mag er dus een plaat aan ophangen. Zometeen ga ik door al jullie suggesties...

jaren rond. Charles die laat weten dat rouw herinneringen kan kleuren en dat mensen gebeurtenissen uit het verleden soms anders gaan beleven naarmate de tijd verstrijkt. Dat is toch echt wel opvallend, want de koning die spreekt zelden rechtstreeks over Diana of over die periode van zijn leven. Hij kiest dus duidelijk voor een rustige boodschap. Herinneringen zijn niet altijd zwart-wit en na bijna 30 jaar al helemaal niet. Now if you've been away. Patrick en Lies die dachten aan Earth and Fire Memories. Midnight, not a sound from the pavement. Memory. Mieke en Danny die dachten aan de versie van Elaine Page, maar die vond ik niet in mijn computertje. Dus ik heb maar mijn stoute schoenen aangetrokken en Barbara Streisand laten horen. Dat er nagedachten is, bijna 30 jaar later nog springlevend is, die Lady Di. Paul dacht aan Queen en Who Wants to Live Forever. Blijven we terugkijken of kijken we vooruit? Laat Lien weten en daarmee kozen voor Don't Stop van Fleetwood Mac. Letterlijk reflecteren op het verleden. Peter stelt de Supremes voor met Reflections. Overgemis en rouw. Cliff Richard en Miss You Nights. Dankjewel, Saskia. En hier is ze terug. Barbara Streisand. Suggestie van Peter, The Way We Were. Omwille van die gekleurde herinneringen. Hè. Maar Geert, Erika en Mark die hebben gekozen voor een fijne plaat uit begin jaren 80 vanwege de bewering dat Diana snel genoeg vergeten zou worden. Wel, het tegenovergestelde is gebeurd. Simple Minds, dankjewel allemaal. De Actua-plaat.

0: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is dat dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
6: Chipolatas, klinkt goed hè.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
10: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
9: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
10: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
9: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels, van Bellorta.
14: Alleen maar

Wat een stem, hè? Shirley Bassey. Doet me hier een beetje aan Tina Turner denken ook. Goldfinger was het titelnummer van de derde James Bond film ooit, met Sean Connery als 007. Die film die ging vandaag in 64, op 17 september 64, in Londen in première. Morgen ben ik er niet, dan is die fijne collega Ronnie Mossuzen er met zijn geweldige Ronnie's Retro 5. Hopelijk heb je al ticketjes. En gratis inkom misschien morgen. En lekkernijen en bintjes en lekkers en

0: denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
2: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond. Een social media verbod voor kinderen onder de 13, dat heeft de Europese Commissie beslist. Tussen de 13 en de 15 mogen kinderen enkel een account maken met toestemming van de ouders. En er komt een tijdslimiet, maximaal 1 uur. Dat is een goede zaak, vindt Vlaams minister van Media Sieltje van Achter.
6: Met de Vlaamse regering willen wij ook dat platformen gewoon veiliger zijn, dat de echte risico's worden aangepakt. En dat is wat Europa voorschrijft, strenge verplichtingen voor die platformen die eigenlijk moeten veilig zijn. Als een product niet veilig is, dan mag dat niet verkocht worden. Hè. Dan halen ze dat uit de schappen. Maar online moet dat ook gelden. En dus die platformen moeten gewoon ook echt veilig zijn.
5: De lidstaten moeten die plannen nu eerst nog goedkeuren. Goed nieuws van bij spelletjesmaker Kartamundi in Turnhout. Daar zoeken ze 100 nieuwe mensen, vooral technische profielen. Voor snijden, verpakken en drukken bijvoorbeeld. Op dit moment werken er zowat 600 mensen voor Kartamundi in ons land. In Saoedi-Arabië is een dode gevallen nadat hij geraakt werd door het puin van een neergehaalde drone. Er vielen ook 2 gewonden. Ook meerdere gebouwen en voertuigen raakten beschadigd. Volgens de civiele bescherming was de drone afkomstig van Houthi-rebellen in buurland Jemen. En Afitiam mag weer. Een jaar na de heisa op het WK in Tokio start ze morgen opnieuw in een zevenkamp. Dit keer in Talence in Frankrijk. Tiam is drievoudig Olympisch kampioen zevenkamp. Ze is 32. De Red Dragons, dat zijn onze Belgische volleybalmannen, hebben hun laatste groepswedstrijd gewonnen op het EK in Finland. Het werd 3-0 tegen Servië. De Dragons zijn nu zeker van de 8e finales. Op het WK vorig jaar gingen ze eruit in de kwartfinales. Nu willen ze beter doen. Op meer dan 70 plaatsen is het nu zondag autovrije zondag. Nog nooit deden zoveel steden en gemeenten daaraan mee. Vorig jaar waren het er nog maar 53. In sommige steden zijn er straatfeesten, in andere mag je gewoon niet met de auto door. Iedereen organiseert het op zijn eigen manier. Ook Wallonië doet mee onder de naam Dimanche sans voiture. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger. Kan de zon erdoor komen en dan tot 20 graden.
4: Dit is Joe Gold.
7: 60s at 6.
4: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: Drie sterke argumenten. Eén keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Drie sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
4: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
3: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
5: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
9: wow!
8: Van Vibra.
10: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
11: Ja, ja.
10: En zaterdag scouts weekend.
11: Komt goed.
8: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Dat is
10: wow!
8: Van Vibra.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
13: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
1: Oei. Mijn enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imoscoopman!
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
10: Chipolatas, klinkt goed, hè?
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen. It's a
11: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
2: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
1: En is dat dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond. Een van de Ventiluswerven mag niet opgestart worden. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. Het gaat om werkzaamheden in Izegem. Daar moet een hoogspanningsstation uitgebreid worden. Maar buurtbewoners kwamen daar tegenin. Er wordt nu nog bekeken of de werken tijdelijk of permanent gestopt moeten worden. Ventilus is de hoogspanningslijn die aangelegd wordt in West-Vlaanderen. Navitiam komt morgen weer in actie op de Zevenkamp, dit keer in Talence in Frankrijk. Het is de eerste keer na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Daar mocht ze eerst niet mee naartoe. Uiteindelijk ging ze toch, maar moest ze opgeven met een blessure. Tiam is drievoudig Olympisch kampioene Zevenkamp, ze is 32. Wielrennen dan. In de ronde van Slowakije heeft de Fransman Paul Magnier ook de tweede rit gewonnen. Hij was opnieuw de snelste in de massasprint. De Italiaan Thomas Capra werd tweede, de Tsjech Simon Vaníček derde. De ronde van Slowakije loopt nog tot zondag. De Red Dragons, dat zijn onze Belgische volleybalmannen, hebben hun laatste groepswedstrijd gewonnen op het EK in Finland. Het werd 3-0 tegen Servië. De Dragons zijn nu zeker van de achtste finales. Op het WK vorig jaar gingen ze eruit in de kwartfinales. Nu gaan ze voor een medaille. Coward van Lucas Dont zal dit jaar het Filmfest Gent openen. Het is al de derde keer dat Dont die eer krijgt. En dat is geen toeval, zegt de programmator Wim de Witte.
6: We hebben een fantastische track record met Lucas en kortfilms. Ze hebben hier gewonnen. Is zijn carrière hier, mogen we denk ik zeggen, een beetje gestart. Maar niet alleen dat. De film zit ook vol muziek. Deze film gaat ook echt over soldaten die muziek maken. Achter de frontlinies. Muziek en schoonheid die een beetje troost moeten brengen in die donkere, gewelddadige tijden.
5: Het Filmfest Gent loopt van 7 tot en met 18 oktober. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger, kan de zon erdoor komen en dan tot 20 graden.
4: Dit is Joe Gold.
0: 70s at 7.
4: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Dag manneke.
2: Hey.
3: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
2: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
3: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
2: Ook landbouwer.
3: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
2: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
3: Ja, slim.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
5: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
6: Zeg, cereal of toch barbecue straks?
5: Je familiefoto's?
6: Max, alsjeblieft, doe die zwembroek terug aan.
5: De buren?
7: Zeg, is dat een hert?
8: Nee, dat is een everzwijn.
5: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
9: Mannekes, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
10: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
9: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
10: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
9: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
11: Allega's.
12: Naar Gamma.
13: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
14: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
15: Wat?
14: Hier staat op alle modellen.
15: Ja, ja.
14: En die prijzen, zijn die gecheckt?
15: Absoluut.
14: De Ford Puma vanaf €19.900.
15: Yep.
14: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
15: Oké.
16: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
17: Ford.
16: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
18: Dit is 70s at 7.
19: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Vanavond een currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
2: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: 70s at 7. Alleen maar

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond. De cipiers in onze gevangenissen gaan het werk neerleggen. Volgende week vrijdag voor 24 uur. Dat hebben ze beslist na een teleurstellend overleg vandaag met het kabinet van justitieminister Verlinde. Je hoort Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
4: Wel, wat wij nog altijd verwachten is dat de minister richting de regering stapt en zegt dat het lukt ons niet om die overbevolking naar beneden te krijgen met de maatregelen die in maart zijn opgelegd. Dat er een serieus plan komt om die achterstand in verlof om die af te bouwen. Dat zijn toch wel twee essentiële punten waarover we het vinden zijn. Personeel van de gevangenissen succes zijn om te krijgen.
3: Een van de Ventiluswerven mag niet opgestart worden. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. Het gaat om werkzaamheden in Izegem. Daar moet een hoogspanningsstation uitgebreid worden. Maar buurtbewoners kwamen daar tegenin. Er wordt nu nog bekeken of de werken tijdelijk of permanent gestopt moeten worden. Ventilus is de hoogspanningslijn die aangelegd wordt in West-Vlaanderen. Het aantal migranten en vluchtelingen dat Europa binnengeraakt is fors gedaald. Het waren er tot nu toe 60.000 of bijna 40% minder dan dezelfde periode vorig jaar. Dat laat de VN weten. Maar het aantal mensen dat sterft onderweg op zee stijgt dan weer. Dat waren er dit jaar net geen 2.300. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger. Kan de zon erdoor komen en dan tot 20 graden.
2: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
5: 70s
2: en meer.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op

1, 2. 1, 2.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Die zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Politiek journalist Karel Latree heeft meer details.
2: Er zijn heel wat mensen die blijkbaar ervaren dat er grenzen overschreden worden in de manier hoe mevrouw Verkijn met hen praat, opdrachten geeft, feedback geeft voor, tijdens of na beslissingen. Ik hoor dat er ongeveer 30 mensen in een onderzoek hebben gesproken en dat daar een 12-tal van zeggen, 13 of zo ook. Eigenlijk zien wij niet meer hoe wij nog kunnen samenwerken.
1: De betrokken schepen zelf wil niet reageren. Er loopt een onderzoek. Het aantal migranten en vluchtelingen dat Europa binnengeraakt is, is fors gedaald. Het waren er tot nu toe 60.000 of bijna 40% minder dan dezelfde periode vorig jaar. Dat laat de VN weten. Maar het aantal mensen dat sterft onderweg op zee stijgt dan weer. Dat waren er dit jaar net geen 2.300. Naar de Europa League voetbal dan. Rond deze tijd start Union aan zijn groepswedstrijd in de Europa League. Uit bij Victoria Pilsen uit Tsjechië. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 20. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger, kan de zon erdoor komen en 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
1: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s,
1: 70s
2: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Die zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Politiek journalist Karel Latré heeft meer details.
2: Er zijn heel wat mensen die blijkbaar ervaren dat er grenzen overschreden worden in de manier hoe mevrouw Verkijn met hen praat, opdrachten geeft, feedback geeft voor, tijdens of na beslissingen. Ik hoor dat er ongeveer 30 mensen in een onderzoek hebben gesproken en dat daar een 12-tal van zeggen, 13 of zo ook. Eigenlijk zien wij niet meer hoe wij nog kunnen samenwerken.
1: De betrokken schepen zelf wil niet reageren. Er loopt een onderzoek. Rond deze tijd leggen de luchtverkeersleiders van Skies het werk opnieuw neer op de luchthaven van Charleroi voor de tweede avond en nacht op rij. Daardoor zullen een 40-tal aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt worden. De luchtverkeersleiders staken nog tot 10 oktober omdat ze het niet eens raken met de directie over hun nachtpremie. De drone die gisteren het vliegverkeer op Charleroi verstoorde was van een vastgoedmakelaar die foto's wilde maken van een gebouw in de buurt. Dat zegt ook de eigenaar van de drone. Die riskeert een boete. In Gent mogen over 3 jaar geen reisbussen meer in het centrum rijden, omdat die bussen voor te veel overlast zorgen, zegt Gent-schepen van mobiliteit Joris van den Broeke.
3: Dat zijn er soms 100 per dag. Dat is heel onaangenaam voor de mensen in de stad, maar zorgt bijvoorbeeld voor doorstromingsproblemen van het openbaar vervoer. En daar hebben we nu een oplossing voor gevonden. Wij gaan gewoon vlakbij het centrum comfortabele op- en afstapplaatsen voorzien, waar de mensen dan naar het centrum kunnen wandelen of eventueel zelfs met een bootje over het water.
1: Er komen 6 vaste op- en afstapplaatsen op wandelafstand. Brugge doet dat ook al zo op die manier. Opnieuw malaria-doden in de buurt van de luchthaven van Frankfurt in Duitsland. Dat melden de lokale autoriteiten. Eerder deze week werden er ook al 2 besmettingen daar vastgesteld. Eerder dit jaar stierven al 2 mensen aan malaria. Het ging om medewerkers van de luchthaven. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door. Maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomer weer.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De luchtverkeersleiders van Skies hebben het werk opnieuw neergelegd op de luchthaven van Charleroi voor de tweede avond en nacht op rij. Daardoor zullen een 40-tal aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt worden. De luchtverkeersleiders staken nog tot 10 oktober omdat ze het niet eens geraken met de directie over hun nachtpremie. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt, samen met internationale wetenschappers. Het gaat om een tijgerkat die in Bolivia leeft. Het was een toevallige ontdekking, vertelt evolutiebioloog Jonas Leskroaert van de UA.
2: Een lokale inwoner heeft een kitten gevonden in het bos, bracht die naar een lokaal opvangcentrum. Intussen zijn ook DNA-stalen van het dier genomen door Boliviaanse onderzoekers. En met dat DNA kunnen wij nu zien dat het om een heel ander dier gaat dan de andere tijgerkatten waar we al DNA-stalen van genomen hebben.
1: Het is al 100 jaar geleden dat er nog eens een nieuwe kattensoort ontdekt werd. Ze kreeg de naam Leopardus tilcayo. Onze Belgische volleybalmannen zullen tegen Tsjechië spelen in de achtste finales op het EK. Tsjechië speelde nog de halve finale op het WK vorig jaar. De Red Dragons verloren toen in de kwartfinale van Italië, dat later wereldkampioen werd. De match tegen Tsjechië wordt zondag of maandag gespeeld. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door, maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomer weer.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Een Turkse rechter heeft 8 mensen aangehouden. Het gaat om een journalist en 7 actievoerders die op straat kwamen voor meer rechten voor de LGBTQI+-gemeenschap. Dat meldt het Turkse persbureau Anka. Ze worden onder meer verdacht van het publiceren van obscene inhoud. De 8 werden afgelopen weekend opgepakt tijdens huiszoekingen in homocafés en bij LGBT-organisaties in wat de Turkse overheid een operatie om de waarden van het traditionele gezin te beschermen noemt. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt, samen met internationale wetenschappers. Het gaat om een tijgerkat die in Bolivia leeft. Het was een toevallige ontdekking, vertelt evolutiebioloog Jonas Leskroaert van de UA.
2: Een lokale inwoner heeft een kitten gevonden in het bos, bracht die naar een lokaal opvangcentrum. Intussen zijn ook DNA-stalen van het dier genomen door Boliviaanse onderzoekers. En met dat DNA kunnen wij nu zien dat het om een heel ander dier gaat dan de andere tijgerkatten waar we al DNA-stalen van genomen hebben.
1: Het is al 100 jaar geleden dat er nog eens een nieuwe kattensoort ontdekt werd. Ze kreeg de naam Leopardus tilcayo. Naar de groepsfase van de Europa League voetbal dan. Daar heeft Union makkelijk kunnen winnen uit bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Het werd 0-3. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door, maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomer weer.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.